NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek. NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek.

Dat zou zomaar een lied kunnen zijn, maar het is het niet. Het is het tweede deel, het Andante, uit de 13e pianosonate van Franz Schubert. Hele goede morgen. Tot 7 uur zijn Katinka en ik hier met muziek van de nacht. Tot aan het krieken van de ochtend. Van harte welkom bij Voor de Dag.

0: Het ensemble 415 onder leiding van Chiara Bianchini speelde het concert voor vier violen en strijkorkest helemaal. En het was ook helemaal van Antonio Vivaldi.
1: Het ochtendconcert.
0: Met daarin een wat langer werk van vandaag, František Antonín Rüssler. En hij was een boheems componist. En hij gebruikte zelf naar de Italiaanse mode van de tijd en vanwege zijn internationale carrière ook de namen Francesco Antonio Rossetti. En zo kennen we hem. Hij was een tijdje lakei en muzikus, namelijk contrabassist, aan een Beiershof. Dat komt erop neer dat je muziek mag maken en de gasten mag bedienen. Vreselijk toch? Behang voor de hovelingen. Als je als artiest wel eens een beetje hebt gesnabbeld bij rijke mensen, dan weet je precies hoe het voelt. Maar goed, in Praag werd tijdens de rouwplechtigheid voor Wolfgang Amadeus Mozart een requiem van onze Rüssler uitgevoerd. Ja, zo bediende hij als muzikale lakei ook nog eens de grote Mozart. En hij schreef net als Mozart symfonieën. En daar hoor je er nu eentje van.

0: En dat was de hele symfonie in Dieschroot van Francesco Antonio Rossetti, gespeeld door Concerto Köln.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: En dan is het nu, zoals je van ons gewend bent, tijd voor de menselijke stem. En je hoort een introitus uit het Requiem van Bieber.

Jordi Savall dirigeerde Le Concert des Nations en La Capella Real de Catalunya in dit introitus uit het requiem van Heinrich Ignaz Franz Bieber. Heb je ook je eigen vakantiemuziek? Want je hebt van die muziek waardoor je meteen terug bent in het moment. Terug, ja, bij die eerste ontmoeting op dat terrasje of een mooie vakantieherinnering die zomaar naar boven komt bij het horen van muziek. Ik laat je zo meteen die van mij horen.

0: Het Nederlands Kamerorkest onder leiding van David Timmen speelde de symfonie nummer 9, nummer 3 in Best Groot van Johann Christian Bach. Bestaat er vakantiemuziek voor je? Nou, voor mij wel. En het is ook bijna zomervakantie, dus ik ben mijn playlist weer aan het samenstellen. En om in de stemming te komen, luister ik dan zoveel mogelijk, ja, zomerse muziek. Muziek die ik heb leren kennen tijdens een reis. Of muziek die ineens uit een film komt en waarvan je denkt van, dit is muziek waar de zon schijnt en waar die op de golven schittert. Ja, muziek die helemaal bij het landschap past of bij de temperaturen van je vakantie.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Uit De Miroir van Maurice Ravel, Une barque sur l'océan, het bootje op de oceaan. Dit was het orchestre de l'Opéra National de Lyon, onder leiding van Kent Nagano. Zometeen zomers woord voor de dag. En Katinka gaat met jou en mij door een zonnig boek van kaft tot kaft. In het tweede uur tot zover nog even Joseph Haydn in Voor de Dag. Tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het zaterdag in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee, zaterdag vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de 5e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de 3 verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet worden vastgesteld om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
3: Verlies het niet, je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood, want wat jij doet heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu... voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
0: NPO Klassiek.

Florian Deuter op viool en Monika Weissman ook op viool in dit derde deel, het Largo uit de sonate voor twee violen van Jean-Marie Leclerc. Ja, twee violen, twee sterk hier ook in de studio. Katinka en ik die zijn hier tot 7 uur in voor de dag. Goedemorgen. Misschien had je het al gehoord op het journaal. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo is een nieuwe aap ontdekt. Een zwarte aap, maar wel met opvallend roze-oranje gekleurde huid rond de mond. Is een nieuwe soort. Ik denk dan, die zat waarschijnlijk heel goed verstopt. En dat brengt mij automatisch tot het woord voor de dag. Zonder hem alvast te verklappen. Het woord voor de dag is lommer. L-O-M-M-E-R. Lommer. Is dat A, die rommelmarkt voor tweedehands kleding? Is dat B, de locatie waar je spullen kunt verpanden? Of is dat C, een schaduwrijke koele plek? Wat is het woord voor de dag lommer? Is dat een rommelmarkt? Of is dat een locatie waar je spullen kunt verpanden? Of is dat een schaduwrijke koele plek? Ik hoor het graag via onze NPO Luister-app.

Richard Galliano en Paolo Fresu die speelden deze heerlijke zinderende muziek over het eiland Belle-Île-en-Mer. Straks gaan we met Katinka naar de zon en een robot die graag wil helpen. Bizarre combi eigenlijk. Ja, hoe en wat? Katinka die laat zo haar licht schijnen over haar gelezen boek.

0: London Symphony Orchestra speelde deel 1, het Largo, uit de symfonie in D van Luigi Cherubini. En hoewel die een enorm Italiaanse naam heeft, zorgde hij wel voor de oprichting van het Parijse Conservatorium. En dat deed me meteen weer denken aan een item dat ik zag over de Franse hoofdstad. Dat het daar ook zo warm is, vooral in de huizen, door de zinken daken. Daar gaan we het zo meteen over hebben, over warmte, niet over Parijs, maar komt zo.
1: Voor de dag met Willem de Vries op NPO Klassiek.
0: In Kaft tot Kaft met Katinka gaan we het hebben over zon en een robot. Vertel verder, Katinka.
2: Ja, ik heb deze week Clara en de zon meegenomen van Kazuo Ishiguro. Misschien ken je hem wel. Er komt een film van in oktober. Dus misschien kun je dan alvast het boek lezen en dan ben je erop voorbereid. En dan kan je van de film gaan genieten. Kazuo Ishiguro, zo leuk aan deze schrijver is dat hij altijd heel dienstbare personages schrijft. Misschien ken je het boek of de film The Remains of the Day wel. Daar volg je een heel oude butler van een Engels landhuis. Nou, in Clara en de Zon is Ishiguro wel heel erg ver gegaan in die dienstbaarheid. Want daar is de hoofdpersoon een artificial friend, een robot. En deze robot heet Clara. Zij moet voor een meisje zorgen. Een meisje heet Josie. En Clara is een beetje de gezelschapsdame van deze Josie. Maar Josie is ziek en Clara denkt dat ze dat moet en kan oplossen. Clara werkt zelf op zonne-energie. Ze is de zon ook heel dankbaar. De zon is een beetje haar godin. En ze gelooft dus ook dat de zon Josie beter kan maken. Maar als lezer weet je natuurlijk dingen die Clara niet weet. Namelijk dat Clara en de zon Josie helemaal niet beter kunnen maken. En zoals bij heel veel boeken van Kazuo Ishiguro wil je eigenlijk even erin springen om de hoofdpersonage een beetje te helpen en bij te staan. En dat vind ik dus het knappe aan dit boek. Clara is echt een robot, maar je voelt en leeft heel erg mee met de robot. En als muziek bij dit boek gaan we je zo laten horen. Een prachtig lied van Clara Schumann. Waarom willst du andere vragen? En daar zit de zin in: kijk gewoon naar mijn ogen, dan zie je dat ik van je hou. En ook al gaat het boek dus over een robot, als lezer geloof je dat er achter die robotogen van Clara echte liefde schuil gaat. Dus rennen daar de boekhandel voor Clara en de Zon en lekker luisteren naar Clara Schumann.

0: Het Lutzen Festival Strijkorkest onder leiding van Daniel Dodds speelde samen met violist Midori Goto de romans voor viool en orkest nummer 1 van Ludwig van Beethoven. En nu ga ik naar het woord voor de dag. En dat was Lommer. L-O-M-M-E-R. Is dat A, een rommelmarkt voor tweedehands kleding? Is dat B, een locatie waar je spullen kunt verpanden? Of is dat C, een schaduwrijke koele plek? Ja, ik hoor het natuurlijk graag van je via de NPO Luister-app.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: van Erik Satie was dit een pièce froide en die werd gespeeld door Hélène Grimaud. Wat zou dat te maken hebben met het woord voor de dag? Nou, gezien de reacties heel veel, want iedereen snakt naar een beetje lommer. Want ik vroeg je, wat is lommer? Is dat een rolmarkt of is dat een locatie waar je spullen kunt verpanden? Of is dat een schaduwrijke, koele plek? Nou, echt zo ongelooflijk veel reacties. Ongelooflijk dank daar ook natuurlijk voor. En daaruit blijkt ook dat iedereen snakt naar die schaduwrijke, koele plek. Luisteraar Paul Peters, die wilde er wel nog wat over zeggen.
1: Lommer. Lommerrijk, schaduwrijke plek. Oh, wat zou dat allemaal fijn zijn in deze warme dagen.
0: Precies. En ik heb hier wat rondzwervende schaduwen van François Couperin. Voor alle luisteraars natuurlijk ook Paul Peters. Die toe zijn aan een beetje schaduw en koelte.

de rondzwervende schaduwen. Oftewel, Les Ombres Errantes van François Couperin brachten ons hopelijk wat verkoeling. Gespeeld door Ido Barshay. Dank voor alle reacties en het luisteren. Zometeen is hier De Ochtend met Andrea van Pol. Wij, dat is Katinka en ik, die zijn er eind augustus weer. Wij gaan even op vakantie. En let goed op, ik ben er op de woensdag. En ja, Katinka is er met haar eigen show op de donderdag. Nou, we hopen je dan weer te kunnen verwelkomen. Hele fijne dag en tot horens.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
2: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Ja, is wel gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 5e nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de 5e keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg hij ook als een premier. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog even op voorsprong, maar in de 85e minuut kwamen de Argentijnen gelijk en in de 92e minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez! Oh. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: En de finale is zondag. Dan speelt Argentinië tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
12: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl. NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
2: In de rubriek Spectaculair Shownieuws, zangeres Imca Marina, beroemd om haar lijflied Viva España uit 1972, heeft nu op haar 85ste een nieuw lied uitgebracht. Ze vertelt dat ze nog steeds een been in haar nek kan leggen. De titel van het nummer is dan ook heel toepasselijk: Ik ben nog lang niet klaar. Nou, dan kan je wel zeggen: Imca is nog lang niet klaar. Viva Marina.

0: Ja, u luistert toch echt naar Heb je ook klassiek? Maar ik vond dit zo spectaculair. Trouwens, Teun, jij wist niet eens wie Imca Marina was. Ik was helemaal in shock.
1: Ik heb denk ik onder een steen gelezen. Nee. Het liedje herken ik dan wel.
0: Ja. Nou goed. Ja. Haar nieuwe hit, Ik ben nog lang niet klaar. En wij zijn natuurlijk ook helemaal nog niet klaar. Goedemorgen, het is donderdag 16 juli. Voorlopig de laatste warme dag, begreep ik. Vooral in het zuiden van ons land. Welkom bij de ochtend. De meest coole show van de Nederlandse radio. Wat gaan we vandaag doen? Nou, van de Griekse Odyssee naar het moderne vakantieverhaal. Veel mooie muziek en natuurlijk de actualiteiten. Ik begin zoals gewoonlijk met een blik op de voorpagina's van de kranten. NRC heeft een foto van twee Palestijnse kinderen op een plek waar archeologische opgravingen worden gedaan. Archeologie is politiek, dat is de kop. Wordt een gebied op de westelijke Jordaan-oever een nationalistisch themapark, is de vraag. De Volkskrant opent met plannen van de Europese Commissie. Brussel zet zwaar in op elektriciteit als grootste energiebron. Er is een elektriciteitactieplan dat in 2040 bijna de helft van het energieverbruik door elektriciteit wordt gedekt. Dat is het actieplan. Dus we zullen het zien, maar hier is altijd een actieplan. Met Per van der Zanden als vaardige elektricien, technicus en Teun Faber. Hij geeft immer licht.
1: Nogmaals goedemorgen.
0: Ik zag in het draaiboek, het was wel heel afwisselend, zoals gewoonlijk. Hoe stel je zo'n draaiboek samen? Een beetje van dit en een beetje van dat, hè?
1: Ik heb een aantal ankerpunten en ik hou zeker rekening met de zomer. Maar we gaan niet alleen maar Viva España draaien.
0: Dat was wel een hele goede begin. Daar moet je overheen, Teun.
1: Zeker,
0: waar gaan we
1: lastig
0: mee aftrappen verder?
1: We beginnen met een mooie Vivaldi.
0: Ah, altijd goed. Heel fijn dat je luistert. Welkom bij De Ochtend.

0: Dat was het voorspel van La Fida Ninfa, de opera van Antonio Vivaldi, door het ensemble Matthäus, onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi. Ja, we gaan meteen puzzelen, dat weet je, als je hier vaker naar luistert. Het is 7:12, het cryptogram. De opgave luidt: zitten in een toneelstuk in combinatie met een sport of de liefde. Nou, een hele mond vol. Zitten in een toneelstuk in combinatie met een sport of de liefde. Stuur je oplossing tot 9:15, kan dat via de NPO Luister-app naar ons toe. En mailen mag natuurlijk ook altijd deochtend@kro-ncv.nl. En wat je kunt winnen deze zomer is dus een exclusief dubbelwandig De Ochtend glas. En daar blijft je drankje koel in. Dan krijg je ook speciale herbruikbare ijsblokjes bij. Ja. Nou ja. Dat is toch ook wel leuk?
1: Ja, ja, je huisgemaakte limonade smaakt nooit meer hetzelfde, denk ik.
0: Nee. Daar zit ook muziek in. Veel succes.

0: De ochtend, oftewel matin, van de Française Mel Bonis, door het Amerikaanse Mertz-trio uitgevoerd. Het is 16 over 7 en het is tijd voor onze ontbijtgast. En vandaag is dat Louise Vet, bioloog en hoogleraar ecologie. Goedemorgen, Louise.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ik begreep dat jij het wil hebben over die bosbranden in Parijs. Dat is al een aantal dagen aan de gang, maar toch actueel. Ja. Vertel.
1: Ja, nou ja, eigenlijk zie ik het als een symptoom natuurlijk nu van de klimaatverandering die toch echt niet meer te ontkennen is. Of nou ja, een beetje makkelijk overdoen. We zien het overal. Eigenlijk in alle kranten gaat het erover. Mm-hmm. Maar ik vind het wel eigenlijk heel belangrijk. Omdat je nu ook ziet dat die branden zijn nog nooit zo vroeg geweest. Hè? Dus het grote stuk staat in het NRC op pagina 16 over Fontainebleau. En aan de andere kant, ja, het is nog nooit zo vroeg geweest. Er is al zo ontzettend veel verbrand in Frankrijk ook, in Spanje ook. En dat is toch wel heel, heel erg droevig. Maar je ziet ook allerlei andere gevolgen natuurlijk van deze klimaatverandering. De kranten staan er eigenlijk vol op. Het staat overal. Als je kijkt naar de afvoer van de Rijn is het laagste. De extra doden die we zien door deze klimaatverandering komt het heel dicht bij ons. Maar ja, ik denk ook zelfs die droogte kunnen een dijkdoorbraak veroorzaken. Staat ook in het NRC. Want veen droogt uit en als dat dan een soort dijk is, dan kan die wegvallen. En dan is er een enorme overstroming. Dat was in België. Dat gebeurt niet zo gauw in Nederland. Wij gaan daar toch beter mee om. Maar wat ik heel mooi vond ook, is nu in de Telegraaf wordt daar ook echt goed naar gekeken dat je ook water de ruimte moet geven. Dat weten we natuurlijk al heel erg lang. Ja. We moeten het vasthouden. En ze hebben daar een mooi stuk over de Achterhoek die daar sinds 2022 mee bezig is. En dat staat op pagina 8 in de Telegraaf. En dan zie je dat nu de beken eigenlijk al leeg staan. Hè? En ja, daar moet je wat aan doen. In 2022 zijn ze daarmee begonnen. En dan maken ze de beken wat ondieper. Zodat dat water beter kan vasthouden. En ook nog moet het eigenlijk meer meanderen. Ja, en daar moet je dus pijnlijke keuzes voor maken. Ja. Want dat gaat dan over land. En er zijn een heleboel landeigenaren die dat dan niet willen op hun land. En daar moeten wij natuurlijk met z'n allen gewoon ook financiering voor vinden. We moeten zorgen dat een adaptief systeem blijft. En ruimte voor de rivier hebben we ook gedaan. Hè? De overstromingen in Valkenburg die we hadden 5 jaar geleden, dat was gewoon eigenlijk minimaal vergeleken met Duitsland. Maar wij hadden al gewerkt aan ruimte voor de rivier. Dat wordt nooit gezegd, maar daarom hadden wij geen doden en zo. Hè? Ja. Al was het vreselijk in Valkenburg. Dus ja, dat water, water moet centraal staan. Dus ik vond het echt, ik zie het in alle kranten en ik mag er maar 2 zeggen.
0: Ja. Nee, maar dus aan de ene kant verheugt het je dat het veel in het nieuws is en duidelijk. En aan de andere kant is het natuurlijk nog steeds heel zorgelijk, de hele situatie. Want het lijkt ook wel een soort tanker die je niet meer kan bijsturen. Hè? Want je zegt, wij zijn daar goed mee bezig. Maar wat zou er bijvoorbeeld op korte termijn moeten gebeuren als het aan jou ligt?
1: Ja. Ja, absoluut. En ik ben ook altijd blij met goede initiatieven. Hè, zoals nu bijvoorbeeld van Wereld Natuurfonds, Natuurkracht. Hè, waarbij je ook met allerlei partijen samenwerkt om dat watersysteem, om watersystemen en rivieren. Hè, om daar iets moois van te maken. Dan heb je en biodiversiteit en je hebt waterbehoud en je houdt de bosbranden tegen. Mm-hmm. Enzovoort. We weten allemaal dat het werkt gewoon, die natuurlijke oplossingen.
0: Ja, ja natuurlijk dus ben ik daarvan. Al die rechtgetrokken beken, hè, dat ging natuurlijk om dat de landbouwgrond veel efficiënter gebruikt kan worden. Die vroeger natuurlijk meanderen, die moeten gewoon eigenlijk weer terug naar hun oude lopen als het aan jou ligt.
1: Ja, en het gebeurt al hier en daar echt goed. Ja.
0: Nou, Louise, duidelijk verhaal. Maar je hebt ook altijd, om even ook positief te eindigen, een muziek, een plaatje wat je gedraaid wil hebben. Wat wil je horen?
1: Ja. Nou, ik, dat vind ik heel erg mooi. Een Corsicaans lied, Maria, van Barbara Fortuna Ensemble. En daar zijn verschillende uitvoeringen van, maar deze is ook heel mooi. En ja, ik vind het altijd zo nog zo vroeg en dan heerlijk om... Ik luister altijd naar jullie deze tijd, dat ik dan iets dromerigs heb waar ik helemaal van geniet. Dus dat is dit.
0: Nou, daar gaan we naar luisteren.

Prachtig nummer om wakker bij te worden, volgens ook en volgens ons ook. Onze ontbijtgast Louise Vet, hoogleraar ecologie. Je hoorde Maria, gezongen door met de heese kelen van het mannen-vocaal-ensemble Barbara Fortuna samen met L'Arpeggiata.

0: Op fortepiano hoorde je Olga Paschenko en zij speelde twee lieden ohne Worte van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het is precies 19:30, tijd voor het korte nieuwsoverzicht van donderdag 16 juli. De Amerikaanse immigratiepolitie ICE krijgt opnieuw veel kritiek. De afgelopen dagen voerde de dienst het aantal arrestaties in rap tempo op. Twee van die arrestaties hadden een dodelijke afloop. En nu zijn er weer protesten in Amerika, vertelt NOS-correspondent Rudy Bauma.
1: Ja, er zijn wel opnieuw protesten, maar de omvang is toch echt wel heel veel kleiner hoor. Hier in Washington enkele tientallen betogers bij een protest georganiseerd door een socialistische organisatie. En ze zegt dus er zijn meer journalisten dan betogers. Zo zou het niet moeten zijn. Er zijn 260 miljoen volwassen Amerikanen, dus er zouden hier duizenden mensen moeten staan.
0: Maar zaterdag zijn er landelijke protesten tegen ICE aangekondigd. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Bij eerdere gemeenteraadsverkiezingen werden het telkens wat meer. Op dit moment is iets minder dan een derde van de wethouders vrouw. 82 besturen hebben geen vrouwelijke wethouder. De NOS sprak een medewerker van belangenorganisatie Stem op een Vrouw.
2: Ja, wat zegt het? Dat we nog steeds in een patriarchaat leven. Dat is nul vrouwen in een college. Ja, dat is eigenlijk onacceptabel in deze tijd.
0: De wethoudersvereniging noemt verschillende oorzaken voor de stagnatie van het aantal vrouwen, waaronder verharding van het politieke klimaat en de intensiviteit van de baan. Opnieuw hebben de Verenigde Staten vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Ook Iran heeft weer aanvallen uitgevoerd op landen waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Door de aanvallen die over en weer blijven komen, lijkt een oplossing steeds verder uit zicht, ziet ook BNR-correspondent Tara Kenkhuis.
3: Als je kijkt naar qua bombardementen, de blokkade van de straat van Hormuz, het feit dat we eerst een staat te turen hadden en toch weer terug zijn gegaan, is niet echt een goed teken. En verder terug bij af, ook vooral als ik kijk naar de intensiteit en ook naar de dreigementen op bijvoorbeeld andere handelsroutes.
0: Ondertussen heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken aangegeven dat het land voorlopig niet van plan is te gaan onderhandelen. Een hele stoet vrijwilligers zorgde deze zomer weer voor dat toeristen in Schagen kunnen genieten van de West-Friese folklore. De optocht met paarden, wagens en oude kostuums wordt al ruim 50 jaar gehouden. Daar komt een hoop werk bij kijken, was te zien in een verslag van NH Nieuws.
4: De saamhorigheid, de 200 figuranten die hier meelopen, de mensen allemaal die zich daarvoor inzetten. Ik zie het hier aan het kledingmuseum, dat ze in rij staan om weer een pak te mogen lenen. En dan krijg je dus eigenlijk weer het beeld dat ze allemaal erin mee willen. En dan is het Schagen.
0: De hele zomer is elke donderdag een folkloreactiviteit te bezoeken in het Noord-Hollandse Schagen. En voor weer een verkeer staat hier naast me Thijs Bennema.
5: Ja, het is vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. En het wordt warm vandaag, 23 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Op de weg valt het mee. De meeste dagelijkse files geven niet heel veel vertraging. Behalve bij Rotterdam, daar is de vertraging wat groter door een ongeluk en wegwerkzaamheden. Dus op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam, Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein duurt er een half uurtje langer over.
6: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

0: très doux. En zo was het ook. Zacht als velour, het eerste deel uit het strijkkwartet van Maurice Ravel. Gespeeld door Quatuor Ébène. Nou, van het mooie Frans gaan we naar het Noors. Tuin, mijn Noors is wat minder goed. Wat staat hier allemaal? Moet ik dat uitspreken?
1: Zou ik het proberen dan? Viskalikje sova bord sumarnata. Dat is echt een wilde gok, hoor. Maar dat betekent zoiets als... We moeten niet de zomernacht doorslapen. Dus,
0: ik zou in Noorwegen, is toch altijd licht om bij
1: Fjordak? Ja, dat is waar, nu je het zegt. Maar het is ook een oproep aan de luisteraars. Hup, wakker worden.
0: Ja, heel goed, wakker worden.

0: Het Noorse lied van Slaap niet de hele zomernacht door van Geir Tveit werd gezongen door het Oslo Kammerkoor onder leiding van Grete Pedersen. Ja, Nicoline Waal maakte een krantenoverzicht en dat lees ik samen met Thijs.
1: De Telegraaf schrijft over het verschil in autoverzekeringen. Automobilisten die in dezelfde straat wonen kunnen per jaar zo'n 250 euro meer betalen voor dezelfde autoverzekering, terwijl alleen het huisnummer verschilt. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise.
0: Verzekeraars houden bij het berekenen van een premie altijd rekening met verschillende risico's. Zoals leeftijd, type auto en risico's die samenhangen met het postcodegebied. En zo ontstaan verschillende premies, legt een verzekeringsexpert uit. Zijn tip, vergelijk altijd

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Het systeem van stuwen, watergangen en gemalen draait vanaf vandaag op volle toeren. Het is voor het eerst dat het hele stelsel volledig wordt ingezet.
2: Natuurorganisaties weigeren hun handtekening te zetten onder het convenant van staatssecretaris Erkens van Landbouw. De overeenkomst gaat over de vermindering van pesticiden. Ze vinden de afspraken met de sector te vaag en te vrijblijvend, dat meldt de Volkskrant.
1: Staatssecretaris Erkens wil juridisch bindende afspraken die voor een forse daling van bestrijdingsmiddelen moeten zorgen. Ze noemen het een slap convenant. Er is volgens natuur- en milieudirecteur Rob van Tilburg te veel ruimte voor verschillende interpretaties. Dat geeft te weinig vertrouwen in de uitwerking om onze handtekening eronder te zetten, zegt hij in de krant.
2: En in alle kranten aandacht voor het plotselinge overlijden van Kees Geel. De acteur stierf een paar dagen geleden aan een hartstilstand. De Telegraaf omschrijft Geel als een optimist. Trouw noemt hem een topacteur die alleen zijn wenkbrauwen maar hoefde te bewegen. Hij werd vaak gecast als ruwe bonk, maar daar zeurde hij volgens de Volkskrant nooit over.
1: De acteur uit het West-Friese Schagen was volgens NRC geknipt voor de rol van boef of rechercheur. Maar het was volgens de krant zijn specialiteit om langzaam de zachte binnenkant van stoere mannen te onthullen. Met zijn kale kop, zware wenkbrauwen straalde hij gevaar uit, maar je zag ook altijd het spelende kind in hem. En dit staat uitgebreid te lezen in de kranten van vandaag.

Ja, dat is ook een vrolijk muziekje voor de ochtend. Je hoorde natuurlijk muziek van Georg Philipp Telemann uit zijn kwartet voor blokfluit, viool, altviool. Het derde deel, Stefan Temming was de blokfluitist en hij deed dat allemaal samen met het Capricornus Consort Basel. Het cryptogram, er komen wel heel veel oplossingen binnen. Maar je kunt nog gewoon meedingen naar die mooie beker, die dubbelwandige, nee, glas moet ik zeggen. De opgave is zitten in een toneelstuk in combinatie met een sport of de liefde. Een dubbelspel is niet goed.

Pianiste Nino Kwetatze speelde prachtig deze prelude voor piano. Het was nummer 13 van Frédéric Chopin. Het is bijna 8 uur. Wat gaan we in de tweede uur doen? Nou, het is donderdag. Dan is het natuurlijk altijd de filmtip van Ab Zacht. En deze keer niet om 9:15, maar om 8:15. En het gaat over de Odyssee. Die is weer eens een keer verfilmd. En we hebben natuurlijk weer een van jullie vakantieverhalen op muziek gezet en voorgelezen. En dat is rond 9:15. Tot het nieuws van 8 uur hoor je muziek van Jean Sibelius. A bientôt.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
4: Klinkt als een soort spookverhaal.
5: Het is nog gebeurd.
3: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister app.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller staan op ongeveer 29%. Redacteur Bas de Vries noemt die stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat en de hoge werkdruk van het wethouderschap worden als oorzaak gegeven door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waaronder op het eiland Groot Tumt dat in de zeestraat ligt. Ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand 2 boten met meer dan 500 opvarenden vermist, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Waarschijnlijk kwam een deel uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Deze vluchtroute wordt vaker gebruikt en is gevaarlijk. In Myanmar is al jaren een bloedige burgeroorlog aan de gang. De junta treedt daar hard op tegen het verzet, onder meer tegen de Rohingya. De moslimmeerderheid wordt al decennia lang gediscrimineerd en vervolgd. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar was het erg droog, waardoor er minder groen groeide en er minder snoeiwerk nodig was. Ongeveer 60% van al het afval werd gescheiden ingezameld. Dat percentage is de afgelopen jaren onveranderd gebleven. Vooral bij hoogbouw is er vaak minder ruimte voor containers om afval te scheiden. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1 door 2 doelpunten in de slotfase. Argentijnse media spreken van een blauw-witte zee van mensen. Ook in veel andere Argentijnse steden ontstond een spontaan volksfeest. De finale is zondag tegen Spanje. Het weer vrij zonnig, met in het noorden ook wat bewolking. Het wordt daar 23 graden en in het zuidoosten kan het 31 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
6: Klinkt als een soort spookverhaal.
7: Ja, dat is wel gebeurd.
5: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Andrea van Pol.
8: Ik ga het zo hebben met Ab Zacht over de film De Odyssee. En ik heb hem natuurlijk ooit gelezen, Homerus Epos, ja, lang geleden. Ik ging even mijn geheugen opfrissen. Hoe zat het ook alweer? Odysseus natuurlijk, koning van Ithaca. Je had de cycloop, Polyphemos met 1 oog. De sirene met hun verleidelijke gezang. Penelope, de vrouw. Calypso, die nymf. Die Odysseus 7 jaar vasthoudt. Telemachus, zoon. Poseidon, de god van de zee. De centaur, half mens, half paard. Hermes, boodschappen van de goden. En de gorgonen, monsters met slangenhaar en een versteende blik.

En dan heb je natuurlijk nog Athena, godin van de wijsheid, beschermengel van Odysseus, Zeus, oppergod. Nou, we gaan er zo direct over praten. Dit was een toccata van Giovanni Girolamo Kapsbergen. Ja, goedemorgen. Welkom terug bij de ochtend. Het is 16 juli. De VN-veiligheidsraad vergadert over Libanon vandaag. De raad bespreekt onder meer de situatie in het grensgebied tussen Libanon en Israël. Het is de oorlog in de afgelopen maanden opgeleid. En dan het waterschap in Zuid-Holland beslist over het bouwen van een nieuwe installatie om rioolwater te zuiveren in Vlaardingen. De installatie die dat nu doet is verouderd. 1 miljard euro is daarvoor nodig. En over verbouwen gesproken, na ruim 3 jaar verbouwen en opknappen gaat de Sint-Jans-toren in Gouda weer open. De verbouwing was nodig om te voorkomen dat de toren in zou zakken. En om 19:15 dus de filmtip van Ab Zacht. Deze week is dat dus de nieuwe film van Christopher Nolan, The Odyssey. We zullen het horen. En om 20:45 weer een vakantieverhaal van één van jullie. En daartussen heel veel mooie muziek. Nogmaals, welkom terug bij De Ochtend. MUZIEK

0: Ik geloof dat dit een live uitvoering is, Teun.
1: Kan niet anders, hè? Ja.
0: Van Jean-Philippe Rameau uit zijn tweede klavicymbalboek hoorde je Le Cyclope. En zo heb jij die muziek natuurlijk een beetje uitgezocht over de Odyssee. Hoe heb jij hem tot je genomen?
1: Ik las vroeger de versie van Imme Dros. Dat vond ik echt prachtig.
0: Ik kon dat zo goed.
1: Ja, hele goede, prachtige herinneringen aan. Maar het leuke is dat het ook, dat verhaal komt ook heel veel terug in de muziek. Dus je hoorde hier Jean-Philippe Rameau en Ab Zacht, met wie we zo meteen praten. Die vroeg om het gezang van de sirenes. En in Nederland heb je het Sirene Saxofoonkwartet. En zij hebben een prachtige compositie op cd gezet. Dat heet Underwater. Dat is van de Zeeuwse componiste Celia Zwart. En dan duik je echt onder water en dan hoor je zo ergens dat gezang een beetje doordringen onder het wateroppervlak.

0: Van de jonge Zeeuwse componiste Celia Zwart hoorde je Underwater. Dit gebeurt er als Odysseus zich niet aan die mast had vastgebonden. Werd dan verleid door het sirene saxofoon kwartet. Daar gaan we het over hebben. Het is donderdag, 8:15. Dus een half uurtje vroeger. Deze zomer is dat het moment voor de filmtip van Ab Zacht. En vandaag is dat dus The Odyssey. De nieuwe film van Christopher Nolan. Gebaseerd op het wereldberoemde Griekse epos De Odyssee. Dag Ab, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Andrea.
0: Ja, hoe steekt Christopher Nolan dit oude verhaal in een nieuw jasje, wat dus volgens mij al heel vaak verfilmd dan wel verbeeld of wat dan ook is?
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Maar Hollywood heeft het werk van Homerus vaak gebruikt en misbruikt. En het leverde altijd onbevredigende films op. Ik noem je een voorbeeld, Troy met Brad Pitt. Weet je die film nog?
0: Nee.
1: Nou, dat was een veredelde actiefilm zonder diepgang. Vorig jaar, als je dat weet herinneren nog, had ik de Return in de uitzending. Dat was een Europese film over de terugkeer van Odysseus naar zijn geliefde Penelope, die door die vreselijke mannen werd belaagd. Prachtige film, maar Europees. Wat heeft Nolan hier allemaal aan toegevoegd? Hij probeert het complete verhaal van Homerus naar film te vertalen. Mm. En dat houdt in, je gaf aan het begin van de uitzending een opsomming van wat er allemaal, wat jij vroeger allemaal gelezen hebt. Dat zit er allemaal in.
0: Zo.
1: Je vergat nog de heks Kierke, die zijn manschappen in zwijnen verandert. En dat was, ik kan je verzekeren, dat is een van de meest angstaanjagende scènes in de film.
0: Ah.
1: Dus dat,
0: ik zal vast heel veel zijn vergeten. Maar dat is al een iets wat je weggeeft. Ja, die Kierke, die tovenares, die kon inderdaad mensen in dieren veranderen. Ga door.
1: Ja. Goed, maar in elk geval, deze film is echt een open boek van wat Homerus destijds waarschijnlijk bedoeld heeft. En kijk, Odysseus wordt gespeeld door Matt Damon. En dat is een Amerikaanse acteur. En ik zal je meteen zeggen, toen ik de rolbezetting las, dacht ik, oh nee, allemaal Hollywoodsterren. Maar Matt Damon komt er heel goed vanaf. Het is ook een moeilijke rol, want hij speelt Odysseus in diverse stadia van zijn leven.
0: Ja.
1: Dus ook als oude man, maar ook als krijgsheer en een vechtersbaas. Dus daar komt hij helemaal mee weg. Dus dat bezwaar dat ik had van, waar zijn de Griekse acteurs? Nou, die zitten er niet in. Dus het is allemaal een soort sterrenteam uit Hollywood wat we te zien krijgen. Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron. Ik kan wel even doorgaan. Maar eerlijk gezegd, door de visuele pracht en praal van Christopher Nolan en niet te vergeten de Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema, word je echt ingepakt door die film, meegesleept.
0: Zo.
1: Dus je zit na een stroef begin, zeg ik er eerlijkheidshalve bij, word je echt getrokken in al die avonturen en de tragiek die daarmee gepaard gaat.
0: Nou, want er zit natuurlijk alles in. Ja, je zegt Hollywoodsterren, maar dat zijn ze natuurlijk niet voor niets, want dat zijn natuurlijk wel goede acteurs, neem ik aan.
1: Ja, het zijn goede acteurs, maar je moet wel even slikken om ze in als Griekse helden en halfgoden te accepteren, toch?
0: Hè?
1: Ik had toch liever onbekende acteurs gezien zonder een filmisch verleden, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Maar goed, ze spelen het weg, dus ik heb me gewonnen gegeven. Dus niet meer verder over zeuren.
0: Nee, niet meer verder over zeuren. Je zegt het is heel compleet. Nou, dat is nogal wat als je dat epos leest. En ik begreep dat de sirene niet in beeld kwamen, want dat verwachten wij natuurlijk als muziekliefhebbers.
1: Ja, dat is waar. Nou ja, we zien de beroemde scène dat gezang horen en alle manschappen stoppen wax in hun oren. En Odysseus zegt, bind hem maar vast aan de en ik ga het weer staan, want ik wil het wel horen. Hij is net zo nieuwsgierig als wij als kijker waarschijnlijk. Eén manschap die doet het wax uit zijn oren en die springt gelijk in het water. Maar je hoort het. Maar mijn fantasie, hoe zien ze eruit? Hoe zien ze eruit?
0: Ja.
1: Maar eigenlijk hoeft het ook helemaal niet. Hè?
0: Ja.
1: Want het gaat om de verleiding van het geluid.
0: Ja.
1: Dus kijk, er is ook inmiddels een nieuwe boekversie van de Odyssey verschenen. In begrijpelijke taal. Ik zal niet zeggen dat het een TikTok-variatie is, maar goed. Maar De uitgever citeert Nolan daarover en zei: dit boek, The Odyssey, dus, die heeft al mijn films beïnvloed. Nou, hij heeft er een paar, hij heeft zelfs Batman verfilmd, onder andere. En de laatste film, die ken je ook nog, Oppenheimer.
0: Ja.
1: Dus dan is de vraag, wat is nou de link, hè? Bijvoorbeeld met Oppenheimer? En dan moet ik één ding vertellen over hoe Odysseus aan het slot terugkijkt op zijn leven. En met name de Trojaanse oorlog. En dat, ik zal dat niet in detail herhalen, maar de boodschap is duidelijk. Hij had het nooit moeten doen. Dat had Oppenheimer ook, hè, als je dat weet, erin over, ja,
0: over zijn uitvinding. Ja.
1: Ja. Dus daar, je kan ook deze film als een staalkaart gebruiken voor de vorige films van Christopher Nolan.
0: Prachtig.
1: Maar goed, het spektakel spreekt ook voor zichzelf, hoor. Ja. Je hoeft je niet met een aantekenboekje naar de bioscoop te gaan. Je wordt meegesleurd drie uur lang, zeg ik er meteen bij. Ja. Maar er zit, de film wordt tot als het einde nadert steeds beter.
0: Ja,
1: en dus, zo ga je ook dan de bioscoop uit.
0: Ja, even doorbijten, maar dan is het ook echt een aanrader. Dankjewel, Ab. The Odyssey is in bioscopen door heel het land te zien. Tot de volgende week.

Neil van der Linden appt al. Dit nummer is toch 40 jaar uit mijn bewustzijn geweest. En hij heeft het over de Ritorno d'Ulisse in Patria van Monteverdi. Ja, dat draaien we ook voor jou, Neil. De eerste acte hoorde je door het concerto vocale onder leiding van René Jacobs. De terugkeer van Odysseus naar zijn vaderland. Ja, veel componisten zijn daardoor geïnspireerd. Amir Swaap ook. Je hoort hier Odyssey.

0: En dat kan ook, de Odyssee in 5 minuten in plaats van 3 uur. De Nederlandse componist Amir Swaap deed dat. Je hoorde Matthias Spee, piano, Merel Verkamme, viool en Hadewig van Gent, cello. Ja, en dan hebben we nog de laatste kans voor de cryptogram. De opgave is zitten in een toneelstuk in combinatie met een sport of de liefde. Precies 8:58, tijd voor het nieuwsoverzicht. Na een paar relatief kalme weken is het weer onrustig in de straat van Hormuz. En dat zorgt voor problemen voor Nederlandse ondernemers. De NOS sprak een Nederlandse exporteur van kaas, vis en kruiden die zich steeds meer zorgen maakt.
1: Het ging natuurlijk een periode iets beter. In de zin van dat het nieuws was dat er in ieder geval een wapenstilstand kwam en de straat langzaam open zou gaan. Je merkte wel in de praktijk dat opengaan voor ons niet zoveel uitmaakte, want er gingen nog geen containerschepen in. Meer wat andere activiteiten. En met de recente ontwikkelingen van weer wat aanvallen over en weer. Begint de buikpijn wel weer wat toe te nemen hier.
0: Veel ondernemers kijken nu naar andere opties, zoals alternatieve havens of transport over land of in de lucht. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt, terwijl hij nog maar een half jaar in functie was. Volgens Oekraïense media heeft president Zelensky hem weggestuurd. Vorige week ontsloeg hij ook al de premier. Fedorov wegsturen is een opvallende stap, dat vertelt NOS-correspondent Christian Pauwe, want hij was belangrijk voor het land.
2: Het is echt een populair figuur die eerder verantwoordelijk was voor de digitale transformatie van de Oekraïense overheid. Hij wordt ook gezien als een van de drijvende krachten van de Oekraïense droneoorlog tegen Rusland. Een zelfverklaard technerd met een beetje een Silicon Valley-achtige stijl van besturen.
0: Het is nog onduidelijk of Fedorov een nieuwe functie krijgt. Op social media sluit hij een bericht waarin hij zijn successen opzomt af met "wordt vervolgd". In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het RIVM onderzoek gedaan naar het aantal hittedoden. Daaruit blijkt dat door klimaatverandering en vergrijzing het aantal Amsterdammers dat om het leven komt door de hitte mogelijk verdubbelt. In Goedenavond Nederland vertelt een wethouder van Amsterdam of airco's een oplossing kunnen zijn voor dat probleem.
3: Als iedereen in Amsterdam, daar is een onderzoek naar geweest, een airco zou hebben in het centrum, dan wordt de buitentemperatuur tot 2 graden warmer. Dus wat je dan krijgt, zijn die mensen in het centrum die geen airco kunnen betalen, die hebben het nog heter in huis.
0: Ook landelijk heeft het RIVM ons onderzoek gedaan. Al 3 weken sterven er meer mensen dan gemiddeld. Omroep Friesland nam een kijkje op het erf bij de 11-jarige Sanne. Ze helpt haar ouders op de boerderij en maakt daar filmpjes over op social media. Door haar enthousiasme zijn de filmpjes al meer dan 1 miljoen keer bekeken.
4: Oh, wat ben ik blij dat ik op zo'n mooi platteland ben. En dat ik zo mooi iets moois mijn maatje. En dat ik allemaal mooi bezig heb om te zorgen.
5: Ik vind alle reacties vind ik heel mooi. En dat iedereen dan zei, goed zo, een topper, hè. Ik ben fan, punt. Nou ja, en hè, dan denk ik van, nou, mooi.
0: Mooi. Een carrière als boerin ziet Sanne wel zitten. Maar ze heeft meer ambities. Ze wil ook in het ziekenhuis werken. En voor weer een verkeer staat hier weer naast met Thijs Bennema.
6: Ja, het is een vrij zonnige dag. In het noorden 23 graden, met daar af en toe wel wat wolken. In het zuiden kan het wel 31 graden worden. En dan op de weg. De dagelijkse files geven vanochtend niet heel veel vertraging. Door ongelukkigen staat het op sommige wegen nu wel stil. De opvallendste daarbij is de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Gouda en Bleiswijk doe je er daar 1 uur langer over. Dat komt dus door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
7: De Ochtend met Andrea van Pol op NPO Klassiek.

Thijs van Leer werd hier geroepen. Ja, die was het niet, maar die heeft het ook gespeeld. Je hoorde natuurlijk Frank Teuns op Traverso. Ja, uit die beroemde suite van Johann Sebastian Bach. En hij werd begeleid door Les Moufati. Ja, zo direct ons zomerverhaal. En daarvoor een kort koorwerkje van de jonge Cubaanse componiste Wilma Alba Cal.

0: Ja, je hoorde een koorwerkje van de Cubaanse Wilma Albacal, gezongen door Cora Nacional de Cuba, onder leiding van Digna Guerrero. Groeten uit. Ja, je hoort dat geschrijf op een oude ansichtkaart. Ja, zo hebben onze luisteraars ook allemaal verhalen geschreven. Deze hele zomer hoor je in de ochtend die vakantieverhalen. We vroegen je om bijzondere herinneringen en dat kon van alles zijn. Een omweg, een misverstand, een ontmoeting en een onverwachte wending. Vandaag de herinnering van Herman Lodder. Hans Smit leest hem voor. Groeten uit.
1: Valence, 1980.
2: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Die jonge man was ik. Net afgestudeerd en niet bang om het protocol te doorbreken. Terugkijkend zou ik zoiets natuurlijk nooit meer doen. Een prinses die een maand eerder nog koningin was, heeft natuurlijk recht op anonimiteit, zeker in het buitenland. De foto hebben we stiekem gemaakt. En door deze gebeurtenis, plus een gigastortbui en een gestrande trein, werd het voor ons een onvergetelijke vakantie.

wat een goed verhaal van Herman Lodder. En prachtig begeleid door Félicien Bru op accordeon. Herman, je krijgt een verrassingspakketje met onder andere dat speciale glas van de ochtend. En luisteraar, heb je ook nog een mooi vakantieverhaal? Want we hebben er nog wel een paar, kunnen nog een paar gebruiken. Dan mag je ons mailen naar deochtend@kro-ncrv.nl. En wie weet, hoor je je eigen verhaal dus terug op de radio.

0: The Willow Song, gezongen door de baroque solistene onder leiding van Bjarte Eike. Ja, en dan gaan we naar het cryptogram met die hele lange opgave. Zitten in een toneelstuk in combinatie met een sport of de liefde. Teun, wat kwam er allemaal binnen?
1: Er werd fanatiek gepuzzeld. Ja, dubbelspel.
0: Ja, vrijplaatsen, die vond ik ook wel heel leuk. Vrijplaatsen, maar niet goed.
1: Hè? Nee, speelgenoten,
0: spelen,
1: overspel,
0: bedrijf,
1: ja, muziek,
0: tweestrijd.
1: Ja, de passie spelen.
0: Ja, drama kwam ook nog voorbij. Ja,
1: passie en spel.
0: En reserve spelen, allemaal niet goed. Ja, en dank voor alle goede antwoorden en sowieso alle inzendingen. Lisa Keizer, die appte. Goedemorgen, ik ben deze week net even wat fanatieker in de crypto door de leuke prijs. Dus vandaag toch maar weer een poging. Een toneelstuk bestaat uit meerdere bedrijven. En de liefde en sporten kan je ook bedrijven. Dus het antwoord is volgens mij, met hoofdletters heeft ze dat geschreven, bedrijven. Helemaal goed, Lisa. Jij krijgt die speciale prijs. Gefeliciteerd. En morgen is natuurlijk weer een kans om die te winnen.

0: Van Antonio Carlos Costa hoorde je Renascere. En het is al bijna 9 uur en hier naast me staat Selma van Dijk. En zij wist altijd heel goed de sportuitslagen te voorspellen. En ze zei Engeland, je hebt het tot de 85ste minuut had je het goed.
1: Ja, ik denk ik ga morgen Andrea gaan willen. Maar helaas, nee, het waren toch weer die Argentijnen.
0: Ja, ze waren wel goed. En hoe goed ben jij de komende 3 uur?
1: Fantastisch natuurlijk. Want ik heb er weer heel veel zin in. En we gaan weer door de muziekgeschiedenis heen. Doen we gewoon.
0: Mooi, blijf luisteren naar de klassieken. En morgen zit hier natuurlijk Hans Smit. Fijne dag.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Klassiek.
4: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het zaterdag in het Zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee, zaterdag vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het Zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
5: Ster. De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alle

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige 4 gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als 4 jaar geleden. BOA's kunnen hun wapenstok of pepperspray verliezen. Dat komt onder meer door personeelstekorten bij de politieacademie. BOA's moeten een examen doen om hun bevoegdheid te halen, om die wapens bij zich te mogen dragen. Maar volgens de vakbond BOA-ACP krijgen agenten voorrang bij het doen van examen. En er is voor BOA's geen tijd of plek meer en dus springen commerciële bureaus in dat gat. Een onwenselijke situatie, vindt de BOA-vakbond.
2: Nu krijg je een situatie dat een commerciële partij opleidt en zelf examineert. Dus dan krijg je de slager die zijn eigen vlees keurt. En dat willen we niet.
1: Volgens de vakbond is dit het zoveelste voorbeeld van de groeiende druk op BOA's. 2 personen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Het gaat om 2 mannen van 18. 1 van hen is vrijwilliger bij de brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst "De Falklandeilanden zijn Argentijns". Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982. Die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust, vertelt deze journalist in Buenos Aires.
3: Daar zijn heel veel supportersliedjes over hier in Argentinië. En het voetbalveld wordt toch een beetje gezien als een plek waar revanche kan worden genomen op wat er in 1982 tijdens die oorlog op het slagveld gebeurde. Dus dat ging allemaal vooraf aan de wedstrijd.
1: Argentinië erkent de Britse nationaliteit van de eilanden niet. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en daar is ook wat bewolking. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: NPO Klassiek. AVRO TROS.

Eine kleine nachtmuziek van Mozart, gespeeld door de Orpheus Chamber Orchestra. Van harte welkom bij de klassieken van donderdag 16 juli. Ja, we gaan gewoon meteen door met muziek van Vivaldi. En daarover zou ik willen zeggen, wat is er nou beter dan een concert voor mandoline en strijkorkest? Nou, misschien wel een concert voor twee mandolines en strijkorkest. Maar ja, dan wel in een bewerking voor viool en cello.

Andres Gabetta op viool en zijn zus Sol Gabetta op cello speelde een bewerking van het concert voor twee mandolines en strijkorkest in G groot van Vivaldi. En dat deden ze samen met Capella Gabetta.

In Paradisum van Galina Grigorieva. Het werd uitgevoerd door Schola Cantorum Reykja Vicensis onder leiding van Hörder Auskelson. De in Finland geboren Bernard Henrik Krusel was niet alleen componist, hij was ook een zeer goede klarinettist. En tegenwoordig is hij dan ook vooral bekend van zijn oeuvre voor de klarinet. Hij schreef meerdere kwartetten voor dat instrument, maar ook 3 concerten. En van dat derde klarinetconcert laten we nu het derde deel horen. En het wordt gespeeld door Martin Fröst.

Martin Frust speelde het derde deel van het derde klarinetconcert van Bernard Henrik Crusell. En dat deed hij samen met het Göteborg Symfonieorkest onder leiding van Oku Kamu.

0: kettingreactie.
1: Ja, en van de muziek over de ochtend gingen we door naar composities over de zon. En vervolgens kwamen wij gisteren uit bij de Zonnekoning.

Prachtig. Uit het Koninklijk Ballet van de Nacht was dit Le Roi représentant le soleil levant. Oftewel, de koning representeert de opkomende zon. Ja, en dat bracht luisteraar Louis Hooft op het volgende idee. Hij schreef ons: na al die zon is het tijd om een heel andere kant van de hemel uit te gaan. De sterren. En dan ook een andere kant van Satie, Le Fils des Étoiles. Velen kennen zijn gymnopédie, maar hij heeft heel veel andere, zeker even mooie muziek geschreven. En dit is een zelden gehoord voorbeeld. Zelf vind ik nummer 1 het mooiste.

En dat was Reinbert de Leeuw. Hij speelde het eerste deel van Le Fils des Étoiles van Erik Satie. Dankjewel, Louis Hooft, voor deze rustgevende hemelse suggestie. Ja, en dan is natuurlijk nu weer de vraag: wat gaan we morgen laten horen in de kettingreactie? Wat heeft deze muziek over de sterren bij je losgemaakt? Gaan we misschien verder het heelal in? Of iets met de maan? Nou ja, ik roep ook maar even wat. Het is natuurlijk niet aan mij, want het is aan jullie. Dus deel je suggestie vooral weer met ons. We waarderen dat enorm. Stuur een berichtje naar de NPO Luister-app of mail jouw idee naar deklassieken@afrotros.nl.

0: En dat was Married Life uit die heerlijke film Up. Muziek van Michael Giacchino.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was Alice Sarah Ott. Zij speelde het derde deel uit de Waldstein-sonate van Beethoven. Zometeen gaan we verder met de klassieken. En dan onder meer het dubbelconcert voor viool en cello van Brahms. En muziek van Schubert en Johan Wagenaar. Kortom, alle reden om vooral te blijven luisteren naar de klassieken. En nu hoor je nog tot het nieuws van 10 uur muziek van een andere Johan. De wals voor orkest Immer Heiterer van Johann Strauss senior. Tot zo!

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-hobo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. En de tweede verdachte is ook 18. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met daarop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falklandeilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak, omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. En de herdenkingsdienst is op zijn boerderij in Nieuw-Zeeland. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in Groningen tot 31 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

Anthony Hermes dirigeerde de Noordwest-Duitse Philharmonie. En je hoorde het eerste deel van de Sinfonietta voor Orkest Opus 32 van Johan Wagenaar. En daarmee zijn we begonnen aan het tweede uur van de klassieken. En zoals je van ons gewend bent, laten we in dit uur altijd een compleet werk horen. Dat is vandaag het dubbelconcert voor viool en cello van Johannes Brahms. Maar dat komt zo meteen, want nu eerst nog O wie schön ist deine Welt van Schubert.

Tenor Christophe Prégardien zong O wie schön ist deine Welt van Franz Schubert en werd daarbij op piano begeleid door Michael Gees. Het is het laatste grote symfonische werk dat Johannes Brahms schreef. Het concert voor viool en cello in A-klein. Een van zijn meest geliefde composities. Maar dat was in het begin wel anders. Want muziekrecensenten die wisten gewoon niet wat ze hiermee aan moesten. Wat had Brahms nou afgeleverd? Was dit niet gewoon stiekem een symfonie? Of was het nou gebaseerd op het oude Concerto Grosso? Of was het toch gewoon een concert, maar dan voor twee solo-instrumenten? Ja, en daarbij vielen de massieve structuur en de nogal bonkige stijl hier en daar ook niet bij iedereen in de smaak. Maar gelukkig, Brahms' vriend, de vioolvirtuoos Jozef Joachim, hij was meteen laaiend enthousiast en speelde ook in oktober 1887 de première ervan. En dat deed hij samen met de vermaarde cellist Robert Hausmann. Nou, wij laten nu de opname horen van violist Gidon Kremer, cellist Clemens Hagen en het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

0: Gideon Kremer op viool en Clemens Hagen op cello speelden samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt het dubbelconcert van Brahms.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En dat was Katja Bouniatishvili met Heimwee uit de lyrische stukken opus 57 van Edvard Grieg. Ze spelen, zoals ze zelf zeggen, klassieke muziek met een popmentaliteit. De vijf rietblazers van Kalefax. Ze arrangeren en hercomponeren vaak hun eigen muziek. Gebruiken daarbij composities uit de complete muziekgeschiedenis. En dat gaat echt van de renaissance naar barok. En van impressionisme naar jazz.

Halifax. Ze speelden hun eigen bewerking van de ouverture uit de Nutcracker Jazz Suite die Duke Ellington maakte van de balletmuziek van Tchaikovsky. We gaan even tussenuit voor het nieuws van 11 uur en daarna reizen we naar Italië met muziek van Respighi, Pasquini en Verdi. En nu hoor je nog de BBC Philharmonic onder leiding van John Wilson met The Man from the Sea, het derde deel uit de orkestsuite The Three Men van Eric Coates. Heel graag tot zo!

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het hoofdpodium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt omdat er volgens de familie veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer. In het noorden en oosten veel bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. Tros.

En dat was de ouverture van de opera La Cambiale di Matrimonia, het huwelijkscontract van Rossini, gespeeld door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Riccardo Chailly. Ciao, bienvenuto bij het derde uur van de klassieken met alleen muziek van Italiaanse componisten. Zo wandelen we zo meteen langs de pijnbomen van Rome. Maar nu eerst de aria Vagarosa, gezongen door sopraan Nuria Rial.

Nuria Rial zong de aria Faga Rosa uit Sant'Agnese van Bernardo Pasquini. En daarbij hoorde je het Kammerorkester Basel. Hij kreeg les van componisten als Rimsky-Korsakov en Max Bruch en was enige tijd zelf leraar compositie aan de Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome, waar hij later ook nog zelfs eventjes directeur was. Maar ja, Otto Respighi stopte met die baan om zich uitsluitend aan het componeren te kunnen wijden. Hoewel hij 9 opera's heeft geschreven, is hij vooral bekend door zijn instrumentale werken. Ja, en dan met name door dat beroemde drieluik van symfonische gedichten: Fontane di Roma, Pini di Roma en Feste Romane. Ook wel de Romeinse trilogie genoemd. Ja, en van die drie laten we nu Pini di Roma horen, de pijnbomen van Rome. Het is een vierdelige symfonische liefdesverklaring aan de Italiaanse hoofdstad, met in elk deel een andere omgeving waar zich pijnbomen bevinden, bij de Villa Borghese, bij een catacombe. In dat deel hoor je melodieën uit de Gregoriaanse dodenmis. In het derde deel een beschrijving van de pijnbomen van het Janiculum, waarin geluidsopnamen van echte nachtegalen langskomen. En dan tot slot de pijnbomen langs de Via Appia. Op naar Rome.

0: Luisteraar Arnoud die schrijft via de NPO Klassiek app. Wauw, wat een meesterwerk. Bedankt. Deze ga ik onthouden. Ja, en een meesterwerk is het zeker, Arnoud. Pini di Roma van Ottorino Respighi. Antonio Pappano dirigeerde het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.
1: De Klassieken met Selma van Dijk op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Luisteraar Rutger van, ja jeetje, ik hoor altijd dat eerste en dat derde deel van die symfonie, maar nooit dat tweede en dat is mijn allerfavorietste. Dus ja, twee keer raden wat we straks sowieso gaan draaien.
2: Wat zou het zijn?
1: En dat wordt dus echt vrijwel nooit op deze zender gedraaid.
2: Nou, dat is toch ook raar?
1: Ja, het is een Marcia Funèbre. Misschien dat mensen daardoor denken, oei, zwaar.
2: Ah, ja.
1: Maar het is heerlijk.
2: Nou, allemaal dus, luisteren zo meteen dus naar de muziekfabriek.
1: Ja, en je verzoekje insturen.
2: En een verzoekje insturen.
1: Mag, als je wil.
2: Gewoon even naar de NPO Luister-app allemaal en stuur je verzoek in. Wij sluiten de klassieken voor vandaag af met opnieuw muziek van een Italiaanse componist van Ponchielli. Is dit de Urendans uit La Gioconda. Veel plezier zo bij de muziekfabriek. Per en Geerte bedankt voor de fijne samenwerking en tot morgen. Ciao.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het zaterdag in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee, zaterdag vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fjedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Sviridenko. Haar opvolger als premier wordt Koretsky en dat is de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 4:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk en de brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. En ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen de inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het wordt 23 graden in het noorden van het land tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
8: Hey, Muziekfabriek.
9: Zou je een stukje willen draaien?
10: Het zou top zijn.
11: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
8: Ja, het is donderdag 16 juli. En het is niet zomaar een donderdag. Het is, ja, donderdag verzoekmiddag. Hoe zit jij erbij op deze net begonnen middag? Nog lekker aan de koffie of al lunchend? In de zomer lopen vaak die dagdelen zo heerlijk in elkaar over. En welke muziek hoort erbij? Past bij vandaag. Stuur het naar deze studio. Daarvoor gebruik je de NPO Luister-app. Dat deed ook luisteraar Chibbe. Hij schrijft: komend weekend vertrek ik naar Marseille om mijn oude vriend Leander op te zoeken. We waren beste maatjes op de basisschool. En hoewel we al lang ver van elkaar wonen, zien we elkaar nog geregeld. Ik verheug me, mag ik daarom iets horen uit de Children's Corner van Debussy. Onwijs leuke muziek, ook voor volwassenen.

eerste deel uit Children's Corner van Claude Debussy. Je hoort het Orchestre Symphonique de Montréal. Het is donderdag verzoekmiddag. Zeg het maar. Welk liedje zit er in je hoofd, onder je arm? Wat wil je horen? Pak die NPO luisterapp erbij en schrijf het op. Of nog gezelliger, spreek het in. Margot, die appt een tijdje terug, vroeg je welke muzikus je nog wel eens live zou willen zien of horen. Voor mij als amateur trompetist was dat toch absoluut Alison Balsam. Maar ja, te laat. Ze is helaas, naar ik begreep, al even gestopt. Zou je van haar iets van Vivaldi voor mij willen draaien?

Alison Balsam op trompet bij het Scottish Ensemble. Ze speelde een concert voor viool en strijkorkest, oorspronkelijk geschreven in G van Antonio Vivaldi. En dat was voor Margot. Jeannette Bond, ook geïnspireerd door Vivaldi, want zij appt: ik ben altijd op zoek naar voor mij onbekende muziek. Onlangs hoorde ik muziek van Joanna Forbes Lestrange, een jonge componiste in Engeland. Ze schrijft een breed repertoire. Wat erg leuke en verrassende muziek is, is die van haar cd A Season to Sing. Met ook arrangementen voor koor van de vierjaargetijden van Vivaldi. Zo maakte ze van de zomer bijvoorbeeld To the Bagpipes Sound. Misschien leuk voor deze verzoekmiddag?

to the Bagpipes Sound uit A Season to Sing. Joanna Forbes op Vivaldi's Zomer. Je hoorde het Choir of St. Dunstan's Church. En Mayfield Gavin Roberts op het orgel. Dankjewel, Jeannette, voor deze vondst. Ja, en niet alleen via die NPO Luister-app zijn wij razendsnel te bereiken. Ook via de site www.npoklassiek.nl/verzoek. Daar kan je favoriete muziek ook direct aan ons laten weten. Johannes, die schrijft daar: zou ik Chopin mogen horen? Gespeeld door pianist Arthur Rubinstein. Vroeger vaak gehoord. Als ik deze muziek hoor, zit ik weer even met mijn vader in de woonkamer.

0: Arthur Rubinstein speelde een berceuse wiegeliedje voor piano in Des van Frédéric Chopin. En ja hoor, er staat iemand op het verzoekmiddag antwoordapparaat.
1: Hallo Karin, met Dick Johan Veldhuizen. Zou je het lied La Barchetta van René Lohan nog eens willen laten horen? Een paar weken geleden werd dat gedraaid in een gesprek wat Hans Hafmans had met Peter van der Lint. En ik vond dat zo prachtig en ik zou dat graag voor iedereen nog een keer willen laten horen. Dankjewel.

0: La Barchetta van Haan door Tassis Christoyannis, bariton en Jeff Cohen op piano voor luisteraar Dick Johan Veldkamp.
1: Ha Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dankjewel.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, het is bijna 00:30. Een kijkje in de NPO Luister-app. En als het al vakantie is, zou ik het hier niet zeggen. Wat een gezelligheid en aanwezigheid. Maarten gaat naar Limburg, wil daar graag muziek bij horen. Saskia wil de Danza Brasileira op gitaar. En ja, gisteren in de muziekfabriek draaide ik het openingsdeel van Ludwig van Beethoven's Eroica, zijn derde symfonie. En toen appte luisteraar Rutger het volgende. Hoi, ik word altijd erg blij als mijn favoriete symfonie van Beethoven, nummer 3, wordt gedraaid. Alleen mijn favoriete deel, het tweede, de Marcia Funebre, komt helaas zelden langs. Ik heb dat even nagekeken en dat klopt. Bijna nooit gedraaid op deze zender, wel die delen 1 en 3. Goed, Rutger vervolgt zijn app de spanningsopbouw. Halverwege dit tweede deel is zo ontzettend intens dat ik nooit kan blijven zitten en moet gaan lopen. Voor mij heeft het alles in zich. Als het moet, en gelukkig moet het niet, zou ik alle Beethoven-symfonieën inruilen voor dit ene deel. Dus mijn verzoek voor donderdag verzoekmiddag. Beethoven, symfonie 3, deel 2.

Het Gewandhausorkester Leipzig, onder leiding van Ricardo Chailly. Met het tweede deel uit de Eroica, de nummer 3 symfonie van Ludwig van Beethoven. Saskia appt: ik ga dit jaar niet op vakantie, maar geniet wel van de verhalen en muziek die hier langskomen. Zo maak ik toch nog een beetje een reis. Zou je voor mij de Danza Brasileira willen draaien op gitaar? Dat brengt mij in hogere vakantiesferen.

De Danza Brasileira van Jorge Morel door Milos Karadaglic. Gespeeld voor luisteraar Saskia. Hogere vakantiesferen met dit nummer. En daar sluit de mail van Arine goed op aan. Het Introïtis, schrijft ze, van het Requiem van Niccolò Jommelli. Het was indertijd bekender en geliefder dan het Requiem van Mozart. En dat begrijp je als je het hoort. Het is hemelse muziek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Concert met het introitus van het Requiem van Niccolò Giomelli voor luisteraar Arine. En Maarten, die heeft iets ingesproken.
2: Ik probeer altijd als ik op vakantie ga wat muziek te kiezen uit de regio waar ik heen ga. En deze zomer zal ik afreizen met mijn jongens en mijn vriendin naar Limburg. Dus ja, ik weet niet of het past, maar zou je misschien bluesmuziek van G. Reinders willen draaien? Ja, ik denk dat dat toch wel perfect bij Limburg past wat mij betreft. Heel erg fijne muziek.
3: Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon.

genoeg gewild, hier drinken voor schat. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

vooral vertellen. Zondig morgen bloosmuziek, bloos me Griek. Gemmigene bloosbas, voor het stevig fundament.

muziek. Ingrid, die schrijft graag voor onze dochter een feestelijk iets. Gisteren haalde ze haar diplomering onderwijsassistenten en wij zijn trots op haar. Die trots, die zit in deze overwinningsmuziek van Niels Gade.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
2: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Sviridenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto. En toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. In de auto zaten de twee verdachten en de ontvoerde persoon. Het bevrijde slachtoffer is in goede gezondheid. Het crypto-platform Knaken is failliet verklaard. De site en app van de voormalige sponsor van Ajax en Feyenoord gingen een paar maanden geleden opeens op zwart vanwege het ontbreken van een vergunning. Vervolgens vroeg het OM het faillissement van Knaken aan. Volgens justitie is 7 miljoen euro aan geld van klanten van het platform verdwenen. Vanwege die mogelijke misstanden loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek naar Knaken, waar zo'n 30.000 mensen klant zijn. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege dat lek werd er 2 weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale in Borselen. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadezen zei tegen de inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan nog het weer. In het noorden bewolking en soms een buitje bij zo'n 23 graden. In het zuiden is het droog, zonnig en 31 graden. Morgen opnieuw een zonnige zomerdag, maar dan gaan de temperaturen wat omlaag naar 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Karine Lacour.
5: Hey, Muziekfabriek.
6: Zou je een stukje willen draaien?
7: Het zou top zijn.
8: Alvast bedankt.
0: Donderdag, verzoekmiddag.
5: iets over ene. We zijn nog maar op de helft van deze verzoekmiddag. Wat wil je horen op deze 16e juli? Er is geen speellijst gemaakt voor deze muziekfabriek. Uitsluitend luisteraarsverzoeken zijn hier te horen. Dus wat past er bij jouw middag, bij je week, bij je maand juli tot nu toe? Laat het ons weten, stuur het naar deze studio, typ het op. Spreek het in met de NPO Luister-app, kan alles. En ik lees daarin H. de Zwart, die schrijft... Ik zou graag de ouverturen uit die Taubenflöte willen horen. Er gaat niets boven Mozart.

ouverture voor die Taubenflöten. Wolfgang Amadeus Mozart schreef hem, die English Baroque Soloists speelden. En Mick schrijft naar de NPO Luisterapp: jullie draaien vaker de muziek van de Lord of the Rings films, maar ik hoor zelden die voor de Rings of Power serie. Terwijl die muziek ook geweldig is. Zou je daar iets van willen laten horen?

Bear McCreary schreef voor The Lord of the Rings, The Rings of Power serie. Onder andere deze muziek, Galadriel. Je hoort het Amazon Studio Orchestra en ook een studiokoor voor Mick. En Dick, dat is gezellig, rijmende luisteraarsnamen. Dick die schrijft naar de app, kan je vanmiddag dan voor mij Lalai? Even denken hoe ik dit uitspreek. Lalai, lalalalay, denk ik. Lalai, lalalalay. Van Philip Stopford draaien. Onze dochter zong dit lied met het schoolkoor. Het is prachtig vocaal.

Nu weet ik hoe je het zegt. Luli, lula, lule. Dank aan Foutjes Eet. En dank aan luisteraar Dick voor je mooie verzoek. En Dick, app er nog even achteraan. Leuk dat jullie dit prachtige nummer laten horen. Het is mijn missie om dit in de klassieke top 400 te krijgen. Dat is een leuke missie. Die ga ik alvast even opschrijven voor dit najaar. Als we weer mogen stemmen. Annette appt, lieve Karin en Co. Ik had ruim 3 weken geen internet / wifi. Gelukkig door ingenieurs verholpen met een gat door de muur en nieuwe kabel. Hebben jullie voor mij alstublieft iets vrolijk krachtigs om op te dansen? Wat denk je van deze Roemeense volksdansen van Bela Bartok?

0: Roemeense volksdansen van Béla Bartók. Voor luisteraar Annette om op te dansen, je hoorde Pablo Barragán op klarinet, Giula Tchik op cimbalom bij het Frans Liszt Kamerorkest. En er staan op dit moment niet één, maar twee mensen samen op ons verzoekmiddag antwoordapparaat.
1: Hallo, ik ben Tjeerd.
2: En ik ben Nathan.
1: En jij wil graag horen?
2: De nummer van Satie.
1: Nummer de vijfde nocienne van Satie. Doei!
2: Doei!

Nocienne nummer 5 door Alexandre Tarot hier gespeeld. Muziek van Erik Satie, maar ik kan me voorstellen, Nathan, dat jouw vader Tjeerd dit vele malen prettiger speelt. Wat een leuk bericht hadden jullie ingesproken. Bedankt. Pim van Leeuwen die stuurt in via npoklassiek.nl/verzoek. Scaldava il Sol van Luca Marenzio. Heerlijke muziek voor een warm dagje. Een 5-stemmig madrigaal uit de Renaissance.

0: Scaldava il Sol. De zon werd warmer door Deller Concert uitgevoerd. Deze renaissance muziek van Luca Marenzio.
1: Ha Karin, kun je dat nog eens laten horen? Dat zou heel leuk zijn.
2: Klinkt goed, toch?
3: Alvast bedankt.
4: Dank je.
5: Donderdag, verzoekmiddag.
0: Ja, en het mag dan voor velen vakantie zijn. Even lekker niks, ontspannen. De inspanning om naar de NPO Luister-app te schrijven, die leveren veel van jullie gelukkig wel. Veel gezelligheid in de app. En wat ik graag nog even duidelijk wil zeggen, we zien en lezen alles, maar we kunnen zeker niet alles draaien en ook niet op alles persoonlijk reageren. Daarvoor komt er simpelweg te veel binnen en daarvoor zijn we net iets te druk met gewoon de techniek van de uitzending. Klaarzetten, opnemen, invoeren, vooraf luisteren, zeg het maar. Dus het is niks persoonlijks. Als je niks terughoort, ga er maar vanuit dat we je bericht met heel veel plezier lezen en ons best doen om er iets mee te doen. Brechtje Hendricks, die schrijft: vanochtend tijdens de fagotles hard gewerkt op de symfonie nummer 3 van Franz Schubert, die we spelen met het Van Wassenaar Orkest. Het vraagt nog wat aandacht en luisteren helpt. Zou je hem kunnen draaien? Mijn dank.

0: Het Freiburger Barokorkester speelde drie delen, 2, 3 en 4, uit Franz Schubert's derde symfonie voor Brechtje Hendricks, die hard op haar fagot op deze muziek aan het studeren is. Een knipperend lampje zie ik op ons onvermoeibare verzoekmiddag antwoordapparaat. Even afluisteren.
1: Goedemiddag, dit is Manon. Graag zou ik vandaag iets willen horen van het Los Angeles Guitar Quartet. Iets swingends graag. Dankjewel.

djembe van Andrew York, geschreven voor het Los Angeles Gitaar Quartet, voor luisteraar Manon afgespeeld. Hans Kaashoek hebt hierbij een prachtige Franse naam die meer in zich heeft dan alleen een naam. Catherine Lara, deze zangeres is fantastisch. Haar stembereik is fenomenaal. Het nummer Sensuelle is prachtig klassiek. Graag draaien.

Sensuellement. Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Hoi, met Jord. Nou, ik hoor vaak dat jullie berichten willen hebben, spraakberichten. Dus hier is er maar één. Ik luister vaak naar NPO Klassiek als ik aan het rijden ben. En ik hoorde net Lord of the Rings. Maar ik heb nog nooit iets van Star Wars gehoord.
1: Nou, Jord, dat zet ik heel graag direct bij deze recht.

Jort, voor jou in de auto. Cantina Band uit Star Wars. En dan is er nog net plek voor dit ongelooflijk leuke verzoekje van Elsje. Mijn vioolje heeft voorgesteld La Ronde des Lutins van Bazzini in te studeren deze zomer. Als ik naar de partij kijk, weet ik niet of ik moet lachen of huilen. Mag ik horen hoe het zou moeten klinken? Laat je niet ontmoedigen, Elsje.

0: Maxime Vingerhoff met La Ronde de Lutin. Jij hebt een dochter die viool speelt, hè, Sander?
1: Ja, als viool zelfs.
0: Oh, wauw. Nou, denk je dat ze dit zou kunnen?
1: Nee. Ik denk ook niet dat ze dit ambieert.
0: Vreselijk moeilijk lijkt het mij. Elsje, ja. Heel veel succes. Hey Sander, wat ga je draaien, maatwerk?
1: Mooie muziek van Beethoven, Bach, Wagner, Schubert, Brahms. Hoeveel tijd heb ik nog?
0: Hè?
1: Niet veel.
0: Alles. Je gaat alles draaien. Ja, wat er bestaat.
1: Oké.
2: Okay. Mevrouw Tros, de omroep voor ons.
0: Veel plezier, Sander.
3: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
4: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. En sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Ondertussen is er nog maar weinig noodhulp in het gebied. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagenlang aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn 2 mensen aangeklaagd. Het zijn 2 mannen van 18 jaar. Een van hen zegt dat hij takjes heeft aangestoken en de ander zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer in het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig, in de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: dag.
1: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: NPO Klassiek. Max.
3: Goedemiddag. Dirigeren deed hij met zijn ogen dicht. Zijn platen verkochten beter dan de Rolling Stones. Hij wilde reïncarneren als adelaar. En wat was hij gek op snelle karreman, Herbert von Karajan.
2: Maatwerk.
3: Met Schubert's Vijfde Symfonie.
2: Met Sander Zwiep.

0: Het begin van de vijfde symfonie van Franz Schubert's Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Een opname uit de jaren 70 was dit. En de mensen met een absoluut gehoor die hoorden misschien dat hij iets hoger stond dan de toonhoogte van onze maatwerktune. Dan denk je, oeh, dat is vals. Nou, waarschijnlijk dat de band niet helemaal op goede snelheid was toen het is gedigitaliseerd. Dus ik dacht, ik pak er een modernere uitvoering bij met het Concertgebouworkest. En ik zet ze even naast elkaar. Dan hoor je dat wat je net hoorde eigenlijk een beetje te hoog was. Maar wat valt mij nu op? Dit zijn twee orkesten tegelijk van twee verschillende cd's. En ze gaan gelijk in pas. Herbert von Karajan en Niklaus Harnoncourt. Dat wordt gelijk een beetje vals. Nee, dat is toch niet zo'n succes. Maar het tempo was perfect. Harnoncourt en von Karajan.
1: De bestemming.
0: Ja, we gaan op zoek naar de bestemming van vanmiddag. En je weet het, donderdagmiddag dus, als je hem goed hebt, maak je kans op die draadloze hoofdtelefoon. En dan hoor je misschien wel je naam aan het einde van de middag. De hints van vandaag zijn Uri Rosenthal, Smoke on the Water en Queen Museum. Wat is de bestemming? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Uri Rosenthal, Smoke on the Water en Queen Museum.

Volgens mij vliegt deze muziek ook op een gouden LP aan boord van zo'n Voyager ruimtesonde als begroeting voor eventuele ontmoetingen met buitenaards leven. Cavatina uit het 13e strijkkwartet van Ludwig van Beethoven, gespeeld door het Artemis Quartet. Laatste standplaats Berlijn. Of ze bij elkaar zijn, ja, ik check vaak. Ze zijn namelijk soort van uit elkaar sinds 2021. Een website is nog steeds in de lucht, artemisquartet.de. Ik kijk daar vaak op en ik las net met een half oog: We are delighted to announce. Ik denk, hey, oh nee, the release of a collector's edition of all of our CD's. De CD's zijn uitgebracht. Nou ja, breng dat kwartet nou eens bij elkaar. Dat lijkt me prachtig.

0: Dit is de andere kant van Franz Liszt. Hij heeft ook die kant waarbij je als een soort hoge pianodruk spuiten over het klavier moet met duizenden nootjes in een paar minuten. Maar dit was Consolation nummer 3, Lento Placido, langzaam en vredig, gespeeld door Daniel Barenboim. Barenboim die woont onder meer in Berlijn en is er ook veel om concerten te geven, zolang het nog met zijn gezondheid kan. 22 september aanstaande is hij als dirigent te gast in het Concertgebouw Amsterdam, op zijn 83ste. Hiervoor hoorde je het huwelijksreismuziekje van Felix Mendelssohn. Hij componeerde het op huwelijksreis. Ik ben benieuwd of zijn vrouw dan dacht van, joh, Felix, kan je nou niet eventjes je werk laten liggen? Maar het leverde mooie muziek op. Wieder Hirschscheid door het Rias Kammerchor, ook uit Berlijn. En de Kammerakademie Potsdam, vlakbij Berlijn.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: En nu het orkest, de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Maar dan op een andere locatie, een live opname gemaakt in maart 2002 in het Großes Festspielhaus in Salzburg van de ouverture Tannhäuser van Wagner.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Stem natuurlijk direct die van Dietrich Fischer-Dieskau. Maar ik moet zeggen, mensen die misschien wel thuis zijn in de Duitse metal of industriële muziekgenres, die denken, nou, dit lijkt best wel op de stem van die Rammstein-zanger, Till Lindemann. Ik ken het zelf een klein beetje. Maar dat is natuurlijk een hele vreemde vergelijking. Maar misschien, als je ooit een liedje van Rammstein hoort, dan denk je, het is toch sprekend Dietrich Fischer-Dieskau, maar dan met wat vreemdere teksten. Want Dietrich zong hier Goethe, Harfenspieler 1 uit Goethes boek. Hugo Wolf heeft de muziek erbij gecomponeerd met het orkest uit München, onder leiding van Stefan Soltesch. Maar het ging om Berlijn dit uur. Alle orkesten kwamen daar vandaan. Berliner Philharmoniker Simon Rattle, zij maken dit uur af met muziek van Brahms. Die horen we komend uur weer. En dan heeft het iets te maken met Haydn. Wat een hoop namen, Sander. Ja, die Haydn-variaties van Brahms.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het zaterdag in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee, zaterdag vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Nu op NPO Luister, de podcast Zwijgen aan Zee. Volgens mijn opa zijn er 3 Katwijkse vissers vermoord op zee.
5: Klinkt als een soort spookverhaal.
6: Ja, dat is wel gebeurd.
4: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 3 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen om het leven kwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer in het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig, daar is het 30 graden. Morgen begint zonnig, in de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: NPO Klassiek. Max.
4: Is dat mogelijk dat je een soort van maatwerk gaat creëren?
5: Ja.
0: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Robin Tetcherry leidde het Schots Kamerorkest in het begin van de 101ste symfonie van Joseph Haydn, bijgenaamd Die Oer. En na de première hiervan in 1794 schreef de krant: Haydn, de onuitputtelijke, de wonderbaarlijke, de sublieme Haydn. De hele symfonie was doordrongen van vreugde. Steeds als Haydn met iets nieuws komt, denken we vooraf dat hij zichzelf alleen maar kan herhalen na zoveel moois. En steeds blijken we ons dan te vergissen. Kijk, dat is nog eens pure Haydn-liefde.
1: De bestemming.
0: Ja, hopelijk vergis je daar niet in wat de bestemming van vandaag is. De hints zijn Uri Rosenthal, Smoke on the Water, Queen Museum. Ja, waarheen voert de reis? Laat het maar weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. En wie weet win je onze draadloze hoofdtelefoon. Uri Rosenthal, Smoke on the Water, Queen Museum.

Het Maxwell Quartet uit Schotland met Drunk at Night, Dry in the Morning. Ja, droogte, geen gebrek momenteel in Nederland. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. 16 juli 1959 was de geboortedatum van James Macmillan, de Schotse componist en dirigent. En als je goed rekent, dan weet je dat hij dus vanaf vandaag een soort van zijn AOW mag ontvangen als die in Nederland wonen. Ik heb even opgezocht of ik bij zijn Schotse BSN-nummer of zijn KVK-nummer kon komen. Ik vond wel een bedrijfsregistratie, James Macmillan, LTD, Nature of Business, Freight Transport by Road. Dat is denk ik een andere James Macmillan. Dus ik weet niet officieel hoe het zit met zijn zelfstandigheid of dat hij een pensioen heeft opgebouwd. Maar gefeliciteerd, James

0: afscheid van Stromness van Peter Maxwell Davies door het Los Angeles gitaarkwartet. Na Scott's Song van de jarige componist James Macmillan. De 16 voerde het uit onder leiding van Harry Christophers.
1: Maatwerk met Sander Zwiep op NPO Klassiek.
0: En voor wie er een beetje amateur piano speelt, altijd is Kortjakje ziek. Dat lukt waarschijnlijk nog wel. Maar ga dan eens nog een kwartier of 20 minuten of een half uur verder voortborduren op altijd is Kortjakje ziek. Steeds een nieuwe variatie maken. Steeds creatief omgaan met die paar nootjes. Nou, de groten die houden dat vol. Johannes Brahms doet het hier op basis van een simpele koraal, de Sankt Antoni koraal. Variaties op, zoals het is gaan heten, een thema van Jozef Haydn, maar stiekem niet van Haydn. Uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan.

Een gouden oude opname, zo Hans Hofmans het omschrijven. Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan met de variaties op een thema van Haydn van Johannes Brahms. Weer terug naar de andere jarige van vandaag, naast Herbert von Karajan. James Macmillan, 16 juli 1959. Hij heeft opera's, balletten, orkestmuziek, koorwerken geschreven, maar heeft daarbij ook het katholieke geloof van zijn jeugd zijn leven lang gekoesterd. Product van dat geloof is A New Song uit 1997. Hij baseerde zich op verzen uit Psalm 96. Het is eigenlijk een mix geworden van Schotse volksmuziek, Gregoriaanse gezangen, pedaalpunten uit de Renaissance, lang aangehouden basnoten en het karakter van een doedelzak. Maar dan met koperblazers en het orgel van de Domkerk.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

versmolten kathedralen. Achtereenvolgens Jan Janssen aan het orgel met Brass United in een nieuw song van James Macmillan. En dit was Sean Schiebe met Preludio Saudade van Agustín Barrios. En Sean die zat ook in een prachtig klinkende ruimte. We besluiten dit schotsige uurtje met de Schotse symfonie van Felix Mendelssohn. Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Op weg naar het laatste uurtje maatwerk van vandaag met het vioolconcert van Tchaikovsky. Gisteren hoorde je deel 1, vandaag het vervolg.

0: NPO Klassiek. Podcast.
1: Ik ben Aldit Hunkar en samen met de makers van NPO Klassiek duik ik in de mooiste verborgen schatten.
2: Het goddelijke zit in dit geval in de piano.
3: En waarom dit een alto-hobo is, ga ik je later vertellen.
1: En verhalen van de klassieke muziek.
4: Aldit, je gelooft het niet. Astor is aan de dood ontsnapt.
1: Oh jee.
3: Die had als bijbaantje schoonmaken in het consortium.
2: En dat loopt helemaal uit de hand.
1: Deze connectie had ik nooit gemaakt.
3: Het heeft ook iets verwachtingsvol, iets verlangens nog.
1: Luister nu, Aldit wil meer.
2: Altijd maar meer.
1: Altijd. Naar de podcast Aldit wil meer. Klassiek.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 4 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
2: NPO Klassiek. Omroep Max.
3: Iemand naast jou zei, doe maar maatwerk. En dat jij dacht, dat is kennelijk het goede antwoord.
4: Maatwerk, dat was wel echt de soort van taal die soms werd gesproken.
2: Maatwerk. Met Sander Zwiep.

0: Met All the Bells and Whistles, het tweede deel, de wals uit de suite Het Zwanenmeer van Tchaikovsky. Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel. Het hele ballet, dat hele Zwanenmeer, duurt zo'n 2,5 uur. Echt topsport als je dat mag dansen. Filmtip Black Swan met Natalie Portman. Echt beklemmend goed, film uit 2010. Mede door die muziek van Tchai.
1: De bestemming.
0: Over een ruim half uur komen we eraan op de bestemming van vandaag. Maar ja, wat is die? Je maakt nog steeds kans op onze draadloze hoofdtelefoon. De hints zijn Uri Rosenthal, Smoke on the Water, Queen Museum. Ja, zeg het maar. Wat is die bestemming? Laat het weten via de NPO Luister-app of mail naar maatwerk@omroepmax.nl. Uri Rosenthal, Smoke on the Water, Queen Museum.

0: Speciaal voor onze luisteraars in het Verre Oosten. En bedoel ik niet de Achterhoek, maar Japan, die omgeving. Goeienacht, slaap lekker. Gewenst namens de Zürcher Singakademie. Zo wünsche ich ihr ein gute Nacht. Dat is de titel van het werk van Frank Martin. Zwitsers, maar toch ook wel behoorlijk Nederlands componist. Hij werkte decennia lang hier in Nederland. Het koor was onder leiding van Florian Helgat. En hij is de nieuwe chef-dirigent van het Groot Omroepkoor per seizoen 27-28.
1: Maatwerk met Sander Zwiep. Op NPO Klassiek.
0: Gisteren hoorde je deel 1, vandaag deel 2 en de ontknoping deel 3 uit het vioolconcert van Tchaikovsky. Hij schreef het in Clarens aan het meer van Genève. Dat is best wel in de buurt van de bestemming van vandaag. Dat geef ik alvast weg. We kregen onder meer de foute antwoorden Bilbao en Stockholm. Dat is niet echt in de buurt. Nee, je moet het echt in de omgeving van Genève zoeken. En een van die hints was dus Queen Museum. Doe er je voordeel mee.

Ja, dat is een cd-opname. Er zit geen applaus achteraan. Maar dan soms dan probeer ik echt te luisteren of je dan ergens een zo'n zucht van yes, dit was heel gaaf hoort bij de muzici. Maar ze houden de kaken stijf op elkaar. Het slot van het vioolconcert van Tchaikovsky, Janine Jansen en het Mahler Kamerorkest onder leiding van Daniel Harding. Luisteraar Henry heeft hierbij nog een filmtip die zegt ik beveel Together aan. Soms een beetje een tranentrekker, maar verder net zo romantisch en boeiend als dit vioolconcert, dat het centrale muzikale thema is van de film die in China speelt. Het aparte is dat de hele jonge jongen die de hoofdrol speelt ook echt zelf de solopartij speelt in de film. Ik hoorde hem eens op een concert in het Operahuis van Hanoi. Ongelooflijk. Dank Henry. Nou, kijken dus Together uit 2002 met een glansrol voor Tang Yun, destijds kindacteur en violist.

de klokken van Geneve uit de pelgrimsjaren van Franz Liszt, George Cifra. Het is een wat oudere opname, maar wat een muzikaliteit in deze pianist.

0: de bestemming.
1: Ja, hoe ver van Genève ligt hij? De hints waren Uri Rosenthal, A Smoke on the Water en Queen Museum. De dagfinalist is geworden Jan-Willem Meerdink. Die schrijft, nou, ik denk dat de bestemming Montreux is. Naast de Queen Experience is er ook een jaarlijks jazzfestival. Deep Purple nam er destijds Smoke on the Water op naar aanleiding van een brand. En de rook van die brand trok over het meer van Lausanne en bleek heel veel inspiratie te geven. Nou, wat de politicus en ex-minister er allemaal doet, weet ik niet, maar misschien houdt hij van jazz. Leuk weetje, toetsenist van Yes, Rick Wakeman, bespeelde er het plaatselijke orgel op het album Going for the One. Groeten van Jan-Willem. Nou, dat is inderdaad een leuk weetje. Uri Rosenthal is er geboren, dus dat is het antwoord. De weekprijs. Marlies Schram, Jos Houtsma, Loet van Vreumingen en Jan-Willem dus. Wie is de gelukkige winnaar van de draadloze hoofdtelefoon?
0: Marlies Schram.
1: Marlies, gefeliciteerd. En wij laven ons een paar minuten aan, ja, een soort van Queen Experience.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
5: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.
7: Goedemiddag, welkom bij Podium van donderdag 16 juli... met vandaag onder meer in de uitzending een zomerse concerttip... buitenfestival Klaterklanken met klassieke muziek... dicht bij publiek en in de natuur. In de rubriek Zomerliefde lezen we verder uit Beethovens brief aan zijn mysterieuze, onsterfelijke geliefde. En de allereerste orgelcompositie van Joey Raukens gaat dit weekend in première in Haarlem. In dezelfde kerk waar hij trouwens ook nog ooit het orgel bespeelde, Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Een sonate van een piepjonge Wolfgang Amadeus. Een kirchensonate. Organist Janos Sebastian en het Ferenc Erkel Kamerorkest. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Dat dacht de Nederlandse componist Joey Raukens toen hij gevraagd werd een compositie voor solo-orgel te schrijven voor het Internationaal Orgelfestival in Haarlem. Hij schreef eerder talloze composities voor allerlei bezettingen, maar componeren voor orgel bleek nogal andere koek. Hij greep de uitdaging aan.
1: Ja, om eerlijk te zijn, het orgel was tot dan toe best wel onbekend terrein voor mij. Ik wist de basics er wel van, maar het bleef voor mij toch altijd een beetje een mysterieus instrument met onbegrensde klankmogelijkheden. Zeker als het gaat om het combineren van verschillende registers. Dus voor mij was dat dan echt wel best een uitdaging om te kijken wat kan ik daar allemaal mee en hoe werkt dat allemaal precies met al die verschillende registers.
0: Het is Raukens uiteindelijk gelukt om zijn eigen draai aan het stuk te geven, vertelt hij.
1: Het is uiteindelijk een labyrinthisch werk geworden in 4 delen met een totale tijdsduur van bijna een half uur. Het is een werk waarin snelle, ritmische, toccata-achtige delen worden afgewisseld met meer meditatieve, langzame, koraalachtige delen. Ik wilde een stuk schrijven dat enerzijds echt de grote orgeltraditie zou omarmen, maar dat anderzijds ook wel echt zou klinken als een orgelstuk van deze tijd en als een orgelstuk van Joey Raukens. En in dat opzicht denk ik dat dit stuk niet heel erg verschilt van mijn andere werken.
0: Componist Joey Raukens, zijn allereerste orgelcompositie dus dit weekend te horen tijdens de aftrap van het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Organist Matthias Havinga speelt daar de première van Raukens' stuk Iter Arcanum, een geheim geneesmiddel. Daar verwijst de titel naar. Deze zaterdag om 6:00 en om 8:30 in de Grote of Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Ja, het is een ander werk van Joey Raukens, concert voor 2 piano's en orkest. Lucas en Arthur Jussen, piano. Het Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Carina Kanalakis. Het eerste deel daaruit.

0: Het eerste deel uit het concert voor twee piano's en orkest van Joey Raukens, in Unison heet het, geschreven voor Lucas en Arthur Jussen en destijds in première gegaan in de zaterdagmatinée, inmiddels zeer succesvol. Radio Philharmonisch Orkest, geleid door Corinne Kanellakis. En hij heeft nu dus een orgelwerk geschreven voor het eerst in zijn loopbaan, Joey Raukens. Het heet Iter Arcanum, gaat zaterdagavond twee keer in Haarlem, in de Grote Hof Sint-Bavo, organist Matthias Havinga, als aftrap voor het Internationaal Orgelfestival Haarlem. Het is nu 17:50, tijd voor de ANWB. Goedemiddag, Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag Hans. Het contrast is groot op de Nederlandse wegen. Op sommige wegen is het juist rustiger dan normaal door de zomervakantie. Maar er wordt ook aan de weg gewerkt en dat merk je op de A16 richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 40 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.

La Primavera, de lente, uit Le Quattro Stagioni, dat is balletmuziek, uit I Vespri Siciliani, opera van Giuseppe Verdi. Hier het theaterorkest van Bologna, geleid door Riccardo Chailly. Deze opera gaat deze zomer in Zuid-Frankrijk bij het klassieke muziekfestival Aix-en-Provence. De zomerse rubriek nu Backstage, waarin we Nederlandse artiesten en muzici volgen op binnen- en buitenlandse klassieke muziekfestivals. Deze week draait het om de visuele identiteit van een festival. Niemand minder dan Irma Boom, boekontwerper met een wereldreputatie, neemt ons mee naar een Frans klassieke muziekfestival. Ze is grafisch vormgever van het festival d'Aix-en-Provence. Volgens Irma Boom is de visuele identiteit die zij heeft ontworpen voor het festival een levend systeem. Wat dat is, legt ze online uit op onze website. Hier een voorproefje. In plaats van een vast logo of een rigide huisstijl heb ik een levend systeem ontwikkeld, zegt ze. De identiteit verandert elk seizoen, maar blijft onmiddellijk herkenbaar, want alle ingrediënten zijn hetzelfde, namelijk typografie en twee kleuren. Mijn overtuiging is dat grafisch ontwerp niet alleen communicatie is, maar ook een culturele ervaring. De programmaboeken en affiches zijn niet alleen informatief, maar inmiddels ook verzamelobjecten. Lees het dagboek van Irma Boom voor het volledige kijkje achter de schermen bij het festival d'Aix-en-Provence op onze website npoklassiek.nl/podium.

Het gaat rap met de seizoenen. Zo net waren we nog even bij de lente van Viverdi. Hier zitten we in de zomer bij Jean Sibelius uit zijn vioolstrijkorkest-suite, een van de allerlaatste werken die hij schreef. Violist Suje Park en het Radio Symfonieorkest Berlijn, geleid door Valentin Egel. Nieuwe plaat uit Berlijn met het vioolconcert van Carl Goldmark naast dit stuk van Jean Sibelius. In Podium lezen we in de rubriek Zomerliefde elke dag iets uit het liefdesleven van een componist. Deze week de meeslepende brief van Beethoven aan zijn onsterfelijke geliefde, geschreven in het jaar 1812. Lang was onduidelijk voor wie de brief bestemd was, maar tegenwoordig nemen we aan dat Ludwig van Beethoven hem schreef aan Josephine Brunswick, een van zijn pianoleerlingen. Ludwig verstuurde de brief nooit. Na zijn dood werd de brief gevonden in een laadje van zijn bureau. Er is nog een tijdje gedacht dat de brief gericht zou zijn aan Therese, de zus van Josephine. Dat was onwaarschijnlijk. Zij schreef in haar memoires dat Josephine en Ludwig soulmates waren. En dat Josephine er goed aan gedaan zou hebben als ze met Beethoven zou zijn getrouwd. Maar ja, ze was al getrouwd. Dat was het hoofdprobleem. Dit komt uit die brief. U kent mijn loyaliteit aan u, schrijft Ludwig. Geen ander kan mijn hart zo bezitten. O God, waarom moeten we scheiden van wat zo innig lief hebben? Jouw liefde maakt mij tegelijkertijd de gelukkigste en de ongelukkigste. Gelijkmatigheid in het leven, kan die in onze verhouding bestaan? Wees kalm. Alleen in kalmte kunnen we naar ons bestaan kijken en ons doel bereiken, namelijk samenleven. Maar het zou er dus nooit van komen. An die ferne geliebte, korte liedcyclus van Ludwig van Beethoven, tenor Peter Schreier, pianist Andras Schiff.

0: aan die ferne geliebte van Ludwig van Beethoven. En zo is het altijd ook gebleven. Hij heeft nooit een vrouw leren kennen van dichtbij. Nooit een relatie opgebouwd. Peter Schreier, tenor. Andras Schief, piano. De zomerliefde-rubriek. Je kunt hem morgen weer verwachten. Die meeslepende brief aan een onsterfelijke geliefde. Beethoven. Nu tijd voor een blik op de weg. 6:15 met Rijn Baartmans. Rijn.
1: Het is onder andere druk door werkzaamheden. Dat merkt het verkeer vooral rond Rotterdam, Velsen en Venlo. Maar ook een wegafsluiting op de A28 richting Zwolle. Er staat een auto in brand tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken.
2: Podium met Hans Hofmans op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Dat is een in Nederland gevestigd strijkkwartet, gevormd tijdens hun studie aan het conservatorium in Den Haag. Ze spelen graag muziek uit de 18e en 19e eeuw en willen de klankwereld van het strijkkwartet benaderen zoals die ooit bedoeld was, de klank van toen. Dit weekend op Buitenplaats Elswoud in Overveen, Festival Klaterklanken. Volgend weekend op Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Hier het Butterkwartet met muziek van ene Felice Giardini.

Uit het strijkkwartet van Felice Giardini speelde het Butter Quartet. Ze treden op tijdens het festival Klaterklanken dit weekend in Overveen. Zometeen na de klok van zessen terug naar de jaren 20. De jaren van de opkomst van de jazz, van de radio. En ook de reactie van klassieke componisten op het nieuwe genre van jazz en spirituals en cabaret. Tot zo.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het zaterdag in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee, zaterdag vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de

0: in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 6:00, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Volgens het Financieel Dagblad gaat het mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind vorige maand annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al aan de bouw begonnen. Duitsland zoekt een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht koelt het af naar 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen.

0: van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Klassiek. NTR. Podium met Hans Hafmans.

Adelaide Hall zong The Blues I Love to Sing van Duke Ellington, Duke Ellington and Band. Deze zomer gaan we in Podium elke dag na 6 uur een eeuw terug. Terug naar de begindagen van de radio, de opkomst van jazz, van blues, van big bands, de Roaring Twenties, de roerige jaren 20, toen muziek uit de Verenigde Staten niet meer weg te denken was in Europa. Muziek die door de opkomst van de radio overal te horen was en die ook van invloed zou worden op de gecomponeerde muziek. Daar laten we elke dag een voorbeeld van horen. Maar eerst nog een keer Duke Ellington en Band en ook weer Adelaide Hall, zometeen in Creole Love Call.

0: Adelaide Hall zong Creole Love Call en daarvoor Black and Tan Fantasy, Duke Ellington en Band. Bijna 6:15, hoog tijd voor de ANWB, Rijn Baartmans.
1: Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Het is ook druk op de A16 richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 25 minuten langer over.
2: Podium met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Tsjechisch schrijver, journalist en componist Emil František Burian reageerde op die nieuwe jazz in zijn vrij letterlijke Amerikaanse suite. Ebony Band onder leiding van Werner Herbers met een blues en een wals Boston uit die Amerikaanse suite van Burian.

Blues en Wals Boston uit de Amerikaanse suite van Emil František Burian, de Ebony Band geleid door Werner Herbers. Tsjechisch componist, diepgaand beïnvloed door allerlei moderne trends van die tijd. Niet alleen de jazz, maar ook dadaïsme, futurisme. Hij overleefde ternauwernood de Tweede Wereldoorlog, concentratiekampen en stierf in 1959. The Roaring Twenties, morgen meer, vlak na de klok van zessen. Hij maakte die 20 jaren niet meer mee, want hij overleed in 1915, de Hongaars-Oostenrijkse componist Karl Goldmark.

Uit het vioolconcert van Carl Goldmark, het tweede deel Andante, door violist Sueye Park en het Radio Symfonieorkest van Berlijn, geleid door Valentin Egel. Muziek van Goldmark en Sibelius. Is niet toevallig, want vorig jaar won hij, Sueye Park, het grote Sibelius Concours vioolcompetitie in Finland. Het is bijna 6:30, NTR Podium. Vorige maand was het 35 jaar geleden dat de Chileense pianist Claudio Arrau overleed. Deze week laten we zijn mooie opname voorbij komen in Podium. Dat is moeilijk kiezen, want Claudio Arrau heeft heel veel opnamen gemaakt en ze zijn allemaal prachtig. Vandaag Johannes Brahms. We beginnen met deze ballade, opgenomen in 1978.

De eerste van de vier ballades, opus 10. Jeugdwerk van Johannes Brahms, pianist Claudio Arrau. Ja, hij hield van Brahms, maar hij hield van meer componisten. Vlak na de Tweede Wereldoorlog schreef een recensent: er zijn pianisten die uitblinken in Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt. Arrau is de enige levende pianist die, in ieder geval tijdens het spelen, mensen ervan kan overtuigen dat hij de meest uitmuntende vertolker is van al deze componisten. En nog veel meer. Dat hoor je in het langzame deel uit de derde pianosonate van Johannes Brahms. Het begint alsof het een werk van Bach is. Heldere melodielijnen en trillers in de stijl van Bach. Maar daarna krijgt het werk meer een karakter van Brahms en komt de romantische poëet Arrau duidelijk aan het woord.

Andante uit de derde pianosonate. Ook een jeugdwerk van Johannes Brahms door pianist Claudio Arrau. Meer over Claudio Arrau lees je op npoklassiek.nl/podium... bij het kopje Gouden Opname. Een selectie uit die opname die we deze week laten horen kun je daar ook terugluisteren.

0: Allegro con Grazia uit de zesde symfonie van Piotr Ilyich Tchaikovsky, de Berliner Philharmoniker, geleid door Kirill Petrenko. Straks om 8:00 een concertopname van de Berliner onder leiding van Kirill Petrenko met cellist Gauthier Capuçon, onlangs in het kasteel van de Esterházys, tegenwoordig is dat in Hongarije, waar Jozef Haydn decennia lang gewerkt heeft, met muziek inderdaad van Haydn, van Stravinsky, Tchaikovsky, de Rococo-variaties en de tweede symfonie van Ludwig van Beethoven. Dat straks om 8:00.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Het begin van deze suite voor viool en strijkorkest, een van de laatste werken van Jean Sibelius, door violist Suye Park. Zij won vorig jaar de Sibelius-competitie in Helsinki en het Radio Symfonieorkest van Berlijn onder Valentin Engel. Een mooi nieuw album. Zometeen open je met Bijtske de Jong. Bijtske, een zwaar beladen en persoonlijke documentaire.
1: Klopt, ja. Ik ontvang zometeen Maarten de Schutter en hij maakte een documentaire over zijn moeder, aidsactivist en feministisch antropoloog. En zij zat op 17 juli 2014 in de MH17, toen hij werd neergeschoten. Een indringende film, een heel persoonlijk en ook vooral heel liefdevolle film.
0: Een film om te verwerken?
1: Dat, ja, mogelijk. Voor zover dat überhaupt
0: kan. Kan bijna niet.
1: Nee.
0: Zometeen in Opium het gesprek.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week Spiegel in Spiegel van Arvo Pärt, waarin het goddelijke en het menselijke elkaar opzoeken, maar net niet vinden.
2: Arvo Pärt laat zien dat je niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. Juist in de ruimte tussen de noten vinden we de emotie.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer Klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij de arrestatie in een AZC... doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging... maar de politie concludeerde achteraf, na onderzoek, dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland... eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van ruim 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Opium met Bijtske de Jong.
6: Ja, goedenavond en welkom bij Opium. Met dit uur muziek van Maurice Ravel, Henry Purcell, Gerald Finzi en de Franse accordeonist Céline Brotteau. En ik ontvang zometeen filmmaker Maarten de Schutter. Hij maakte de documentaire Mijn Lief Kind. Een documentaire waarin hij het leven van zijn moeder, Martine de Schutter, reconstrueert. Martine de Schutter was aidsactivist en feministisch antropoloog. En zij zat op 17 juli 2014 in de MH17-vlucht die door Rusland uit de lucht werd geschoten. De documentaire werd genomineerd voor een Gouden Kalf, won prijzen op buitenlandse filmfestivals en is deze maand op verschillende plekken in het land te zien. Nou, voordat ik met hem praat, hoor je eerst muziek die speciaal voor deze film gecomponeerd werd. Dit is Sea Change.

0: Sea Change was dat, gecomponeerd door Stijn Valentijn Grul. Ik zit hier dus met Maarten de Schutter. En deze muziek die je hoorde komt uit zijn documentaire Mijn Lief Kind. In deze documentaire probeert hij met homevideo's, met brieven en persoonlijke gesprekken zijn herinneringen aan zijn moeder weer te activeren. Zijn moeder zat aan boord van vlucht MH17, morgen 12 jaar geleden. Ja, Maarten, wat zijn dit voor dagen voor je?
1: Ja, op zich, de film wordt de komende dagen een paar keer vertoond. Dus ik vind dat ook wel bijzonder. En ook wel leuk. En morgen wordt de film ook gescreend. En dan komen er veel oude collega's van mijn moeder. Dus het voelt ook wel bijzonder om er op die manier bij stil te staan. En ook op die manier niet heel erg alleen erin te zijn.
0: Mm-hmm. Ja. Meteen aan het begin van de film gaat het over herinneringen. Over dat je die eigenlijk niet of nauwelijks hebt aan je moeder. In de film spreek je met je moeders zus en met drie vriendinnen van haar. En dan vroeg in de film wordt eigenlijk duidelijk waarom je hen wil spreken. Ik laat even een fragmentje horen.
2: Ja, ik denk dat het fijn is om het gewoon over een beetje over herinneringen te hebben. En ik merk zelf dat ik eigenlijk voor mijn gevoel niet echt herinneringen heb aan mijn moeder en ik samen. En dat het een beetje voelt alsof het geblokkeerd is. Of...
3: Ja, maar dat heb je ook gedaan. Maar ik denk zelf dat je dat ook moet doen.
4: Ook niet als je foto's ziet of als je nou beelden ziet of bewegende beelden.
2: Nou ja, ik weet heel veel dingen wel, omdat het dan meer feitelijke informatie is. Het voelt niet echt als een herinnering of als iets waar ik qua gevoel bij kan.
5: Lekker, hè? Prachtig, wie scoort er? Messi!
2: Het voelt gewoon alsof je er als een soort buitenstaander naar kijkt.
0: Ja, fragment dus uit je documentaire. Ben je nog steeds die buitenstaander?
1: Ja, ik denk dat door het maken van de film ik sowieso heel erg veel heb nagedacht over wat een herinnering precies is, omdat het zoiets abstracts is. En tijdens het maken van de film heb ik zo vaak foto's en video's bekeken en op die manier heel veel nieuwe dingen eigenlijk te weten gekomen en gezien. En kan ik ook wel veel. Ik kan nu de film klaar is, ook veel meer voelen van eigenlijk die liefde die er was of waar die herinneringen over gaan. En tegelijkertijd blijft het ook nog steeds iets heel ongrijpbaars of moeilijk om zo precies te voelen van, oh ja, maar nu klopt het. Want soms is het ook van, misschien heb ik het zo vaak gezien dat het dan weer je herinnering wordt. Mm-hmm. Dus het blijft iets ingewikkelds. Maar ik heb zeker veel meer verbinding met mijn moeder en onze band.
0: Ja, want wat betekenen herinneringen eigenlijk?
1: Nou, ik denk dat toen de film begon, ik het blijkbaar, omdat ik denk voor een deel ook heel intuïtief ging, heel belangrijk vond dat ik mijn moeder herinner en dat ik een manier vind waarop ze bij me is in mijn leven. En dat er plekken zijn in mijn hoofd of in mijn hart waar je heen kan om daarmee te verbinden. En ja, dat gaat voor mij denk ik ook heel erg om erkennen dat iemand er is geweest, dat iemand in je leven is geweest en belangrijk is geweest. En dat die band heel, heel liefdevol is geweest. En proberen daar iets van mee te dragen.
0: Mm, ja, mooi, ja. Ik laat je nog even een fragment horen uit de documentaire.
6: Ik vind het heel moedig dat je dit doet. Want je hebt gewoon jaren niet over je moeder kunnen en willen praten. Echt jaren niet. Je bent voor mijn gevoel, je hebt nooit mama gezegd, nooit Martine gezegd. Ik durfde ook nooit meer met jou over je moeder te praten. Ik omzeilde dat altijd. Je draaide eromheen. Dat ging over een fiets van je moeder. Was het hier, denk ik. En je zei niet, het is de fiets van mijn moeder. Ze zei, het is de fiets van. Het kon niet over, je kon het niet over je lippen krijgen. Dus ik denk dat de herinneringen voor een groot deel weg zijn, omdat de pijn en alles in een potje zit en je hebt een deksel eromheen geschroefd en die zit potdicht.
0: Ja. Klopt dat wat die vriendin hier zegt?
1: Ja, ja. Nou ja, zeker het gedeelte dat heel veel jaar na de dood van mijn moeder, dat ik nou ja, denk ik niet echt bij kon. Of dat niet op die manier daar contact mee kon maken. Dat klopt eigenlijk helemaal.
0: Je was 15, hè, toen zij dus overleed. Je had 40 uur aan beeldmateriaal, omdat jullie elkaar vroeger regelmatig filmden. Daar zien we heel veel fragmenten van die home video's als het ware. Wat voor momenten zijn vastgelegd?
1: Ja, ik ben er zelf ook pas bij het maken achtergekomen dat er zoveel was, überhaupt. Ook omdat het allemaal nog videobanden waren die echt helemaal gedigitaliseerd moesten worden. Dus ik wist ook eigenlijk helemaal niet wat er op zou staan. Maar wat denk ik, een heel groot onderdeel is geweest, dat mijn moeder eigenlijk gelijk naar haar studie naar het buitenland is verhuisd. Toen al best wel veel is gaan filmen. Ik denk ook om familie thuis dat te kunnen laten zien, dat het wat vanzelfsprekender was om dingen vast te leggen als je ver weg bent van familie. Dus dat was al iets gebruikelijks.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk vanaf dat ik daar ook interesse in kreeg, en dat ik 7 of 8 was toen ik voor het eerst een kleine camera kreeg, ben ik ook heel veel gaan filmen. Dus er was een soort vanzelfsprekendheid in om vakanties of andere dingen vast te leggen. En ik denk juist omdat het zo voor mijn moeder belangrijk was om haar leven te delen toen ze ver weg was.
0: Ja, en eigenlijk dus ook juist de heel huiselijke settingen. Ja, je ziet jullie knuffelen en spelen en gewoon het gezellig hebben met elkaar eigenlijk. Ja. Je hebt natuurlijk een liefde voor film. Je bent documentaire, heb je gestudeerd. Van wie heb je die liefde? Heb je die van je moeder?
1: Ja, ik weet het niet zo goed. Het is altijd ook nooit. Het is in die zin altijd ook iets wat ik gewoon deed. Of waar niet echt een heel erg een keuze heel erg van is. Van nu wil ik films gaan maken. Mijn moeder was in die zin niet op die manier creatief. Ik denk juist een stuk praktischer. Dus ik weet het niet zo goed.
0: En je maakte deze film omdat je nieuwsgierig was naar wie ze was. Dat je meer bij die herinneringen wilde komen. Wat wilde je precies weten? Waar wilde je achterkomen?
1: Ik denk dat ik daarachter wilde komen. Als je natuurlijk je ouders, zeker als je 15 bent, op die leeftijd heb je helemaal geen idee dat je ouders een heel leven hebben gehad voor jou of zonder jou of buiten jou om. En is alles wat daarin gebeurde heel vanzelfsprekend. Dus het is voor mij nooit raar geweest dat zijn alleenstaande moeder was, bijvoorbeeld. Omdat ik kende in die zin niet anders. Maar daarmee neem je ook heel veel voor lief wat het misschien wel heel waard is om interesse in te hebben. Dus ik denk dat ik ook heel erg wilde begrijpen hoe haar leven zo is gelopen, waar haar keuzes vandaan kwamen.
0: Mm-hmm.
1: Ook om denk ik recht te doen aan wie zij was als mens en niet alleen als mijn moeder.
0: Ja. Je moeder schreef een soort van dagboek in een soort briefvorm. En dat is een dagboek naar haar toen nog ongeboren kind. Weer eerst even een fragment uit de film.
2: Mijn moeder heeft ook een soort brief of dagboek eigenlijk aan mij begonnen. Dan zou je misschien wat bladzijden van het dagboek willen voorlezen?
6: Ja. November 1997. Jij bent het 99 geboren. Februari 99, dus dat was al 1,5 jaar eerder. Mijn lief kind. Het is moeilijk om te schrijven aan iemand zonder identiteit, zonder gezicht, nog zonder naam.
7: Iemand die er misschien wel nooit zal zijn. Dit is ontzettend verwarrend, maar toch begin ik dit dagboek.
8: Enerzijds voor mijzelf,
4: maar vooral om je later te laten delen in je oorsprong, die erg verschilt van de meer traditionele, bekende manieren.
6: Maar je moeder is anders, verschillend, voelt dat ze dat altijd is geweest en hoopt dat ook jij je thuis voelt met wie je bent.
7: Een kind geboren uit je moeders lichaam via kunstmatige inseminatie.
0: Ja, weer een fragment is uit je documentaire. Je moeder was anders, dat zegt ze zelf. Dat zijn haar woorden. Waar zat hem dat in?
1: Ja, nou, als ik het dan nu weer zo terughoor, dan kan ik wel weer heel erg voelen hoe bijzonder het eigenlijk is dat dit er is. Dat zij dit heeft geschreven nog lang voordat ik er was. En ik denk dat ze een heel eigenzinnig en autonoom leven heeft gehad. En dat haar wereld heel groot was. Dat ze heeft een heel veel continenten gewoond voor lange tijd. Daar echt mensen leren kennen. Mensen die dichtbij haar stonden. En om die keuzes te maken. En om heel erg bewust dus ook ervoor te kiezen om alleen moeder te worden. Dat zijn denk ik allemaal dingen die vanuit een heel erg diepe drang kwamen. En ik weet niet zo goed wat dat is, maar ik kan wel heel erg voelen dat ik dat heel bijzonder vind.
0: Ja, ja, en ze was dus, nou ja, wat je zegt, ze koos ervoor om alleen moeder te worden. Ze was ook in haar vakgebied een bijzonder mens. Wat deed ze?
1: Ja, ze ten tijde van haar dood, toen werkte ze voor het AIDS-fonds, dus als AIDS-bestrijder. En daarvoor is ze lang in Amerika en in Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten en in Zuid-Amerika gewerkt. Vooral rondom vrouwenrechten en reproductive rights. Even kwijt hoe te vertalen. Maar werk waar ook heel erg een overlap in zit met activisme en idealisme. En ja, dat was ook heel belangrijk voor haar.
0: Ja. Lijk je op haar?
1: Ik hoop het en ik hoor het vaak terug en ik voel me ook heel erg betrokken bij alles waar mijn moeder voor stond en voor vocht. En ik denk dat onze band heel hecht was en dat we heel erg op elkaar lijken, ook in een, nou, ik denk ook wel juist die eigenzinnigheid en koppigheid. Ja.
0: Ik heb nog één fragment uit je documentaire.
3: Ja, als je dat leest, voel je dan ook van hoe ontzettend gewenst jij bent?
2: Ja, maar ik voel denk ik ook, als ik dan ook lees, haar zorgen over wat ik ervan zou vinden of hoe ik er zo over zou denken.
3: Ja.
2: Voel ik me denk ik ook dan schuldig dat ik misschien niet genoeg heb laten weten hoe blij ik met die keuze ben, of dat ik nooit iets heb gemist of nooit iets tekort ben gekomen. Dus daar voel ik denk ik ook wel een schuldgevoel.
3: Ja. Waarom heb je dat schuldgevoel?
2: Dat ik gewoon nu pas veel beter begrijp hoe mijn moeder als persoon was en hoe bijzonder, en dat ik daardoor dat het te laat voelt en dat ik, als ik dat eerder had geweten, ook dat veel duidelijker had willen maken of laten zien hoe trots ik was op
3: alles. Ja, maar dat wist ze ook. Mijn lieve schat, je was een kind.
0: Ben je iets van dat schuldgevoel kwijtgeraakt door het maken van de film?
1: Ja, ik denk, en ik niet alleen door het maken van de film, maar ook door dus de gesprekken te hebben met mensen die heel dichtbij bij mijn moeder staan en stonden. En ja, dat heeft ook wel gewoon heel veel tijd nodig gehad. Ik denk nu, zeker doordat er veel meer is en doordat ik heel trots op ben en heel erg kan laten zien hoe groot die liefde is, dat ik iets daarmee wel heel erg heb doorwerkt van dat schuldgevoel.
0: Het is echt een eerbetoon aan haar, hè, deze film. Ja, mooi. Dankjewel. De documentaire Mijn Lief Kind van filmmaker Maarten de Schutter is deze maand te zien in verschillende filmtheaters. Morgen in Amsterdam, op 19 juli ook in Amsterdam, 22 juli in Utrecht en 24 juli in Rotterdam. Je kunt ook de website van Maarten de Schutter bekijken en daarop vind je de informatie over de komende filmvertoningen.
1: Dankjewel.

Dat was het pastorale Ecloge. Een muzikaal herdersgedicht van Gerald Finzi. Gespeeld door Tom Poster op piano. En je hoorde ook het Aurora Orchestra onder leiding van Nicholas Cullen. En we gaan verder met twee instrumenten die je wat minder vaak hoort op NPO Klassiek. En zeker niet in deze combinatie. Ablaye Chisoko bespeelt de kora, de West-Afrikaanse dubbelharp. En je hoort Cyril Brotto op accordeon in Nina. Een stuk dat Brotto componeerde.

Nina van Cyril Brotto, gespeeld op cora en accordeon. Het is 19:30 geweest. De tweede helft van Opium is begonnen en die starten we met Oh Let Me Weep uit The Fairy Queen van Henry Purcell. Trevor Pinnock leidt The English Concert. Alison Balsam speelt trompet en sopraan Lucy Crowe zingt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. De hele zomer kun je elke zaterdag genieten van het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Met warm aanbevolen hoogtepunten uit het afgelopen seizoen Zaterdagmatinee. En bijzondere opnames van wat langer geleden. Kijk voor alle details op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. En luister elke zaterdag vanaf 2 uur naar het Zaterdagmatinee Zomerarchief. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent,

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar naar eigen zeggen niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegild te hebben gehoord. Ze hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen aan de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer. Vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Pieter van Nes.
5: Een hele goede avond. En fijn dat je weer luistert naar dit Zomeravondconcert op NPO Klassiek. En voor iedereen die in de planning had gelezen dat we nu het concert met Alexandre Kantarov live vanuit Montpellier zouden uitzenden. Ja, dat was ook inderdaad de bedoeling. Maar gisteren kregen we te horen dat de muzici zich voorbehielden om het concert niet uit te zenden. Kan soms gebeuren. Ja, helaas voor ons. Maar ik geloof dat we een prachtig alternatief hebben gevonden. Ook geen kleine naam, zeer zeker niet. De Berliner Philharmoniker. Onder leiding van chef-dirigent Kirill Petrenko. En met cellist Gauthier Capuçon als de solist. Op 1 mei gaven de Berliner Philharmoniker namelijk traditioneel hun Europa-concert. Want 1 mei is voor de Berliner Philharmoniker een bijzondere dag. Het orkest werd opgericht op 1 mei. Van het jaar 1882. En die verjaardag vieren ze sinds 1991 na de val van de muur met dat Europa-concert. Telkens op een plek die een bijzondere rol heeft gespeeld in de Europese muziekgeschiedenis. En dit jaar was dat Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Het paleis waar Joseph Haydn bijna zijn hele werkzame leven doorbracht. Chef-dirigent Kirill Petrenko die koos een programma dat prachtig bij de locatie past. We beginnen met Haydn zelf. Daarna horen we hoe twee latere componisten op heel verschillende manieren terugkijken naar de 18e eeuw. Stravinsky in zijn speelse Pulcinella en Tchaikovsky in zijn elegante variaties op een rococo-thema. En na de pauze kwam nog Beethovens Tweede Symfonie. Een stuk dat stevig in die klassieke traditie van Haydn geworteld is, maar toch ook al vooruit wijst naar een nieuwe muzikale wereld. Haydn dan. Ja, er zijn weinig plekken die zo sterk met één componist verbonden zijn als dat Schloss Esterhazy met Joseph Haydn. Bijna 30 jaar werkte hij hier voor de familie Esterhazy. Hij componeerde voor het hof, dirigeerde het orkest, hoorde zijn nieuwe muziek vaak vrijwel direct uitgevoerd. En later zei hij zelf dat hij daardoor wel origineel moest worden. Hij was, zoals hij het formuleerde, van de wereld afgesneden. De Berliner Philharmoniker begon in dit concert met een relatief onbekende ouverture. Waarschijnlijk geschreven voor een voorstelling aan dat Esterhazy-hof. Maar voor welke voorstelling precies, dat weten we niet meer. Die voorstelling verdween, de muziek bleef. En je hoort het hier door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

Ja, maar kan het orkest toch spelen, zeg. De Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko. Dat belooft wat voor de rest van deze avond. En in deze muziek hoor je ook meteen wat Haydn zo bijzonder maakt. Die helderheid, die elegantie, humor en die schijnbaar moeiteloze inventiviteit. Muziek die ruim 2 eeuwen later nog altijd springlevend klinkt. Zeker op die plek waar die muziek dus ooit ontstond. De ouverture, de opening van het concert dat de Berliner Philharmoniker op dat slot Esterházy gaven op 1 mei van dit jaar. Met de ouverture van Haydn die verder alleen te vinden is onder het catalogusnummer Hoboken 1A nummer 7. Ja, na Haydn maken we een sprong van ruim een eeuw in de muziekgeschiedenis. Of toch niet helemaal, want Igor Stravinsky, daar gaan we nu naar luisteren, die kijkt hier nadrukkelijk achterom. In 1919 kreeg hij het opmerkelijke verzoek van de impresario Sergei Diaghilev, de man achter de beroemde Ballet Russe, of hij muziek wilde bewerken die destijds werd toegeschreven aan de 18e-eeuwse componist Pergolesi. Veel later bleek dat trouwens een verzameling muziek van verschillende componisten te zijn geweest. Parizotti, Gallo, Monza en ook Unico Wilhelm van Wassenaar. Dat terzijde. Maar Stravinsky die twijfelde eerst. Alleen zodra hij de partituren opensloeg, gebeurde er iets. Hij ontdekte niet alleen oude muziek, maar vooral nieuwe mogelijkheden. En het resultaat daarvan is Pulcinella. Het is geen arrangement van die muziek, het is geen reconstructie. Het is echt een gesprek tussen 2 eeuwen geworden. De melodieën zijn grotendeels 18e eeuws. De harmonieën, de ritmes, de orkestkleuren, die zijn onmiskenbaar Stravinsky. Onmiskenbaar 20e eeuw. Hij zet de muziek van zijn voorgangers als het ware in een modern licht. En dat is ook wel een stijl die we daarom neoclassiek zijn gaan noemen. En later noemde Stravinsky Pulcinella zelfs de ontdekking van mijn verleden. En dat maakt Pulcinella ook zo'n logische stap in dit programma. Want waar Haydn de klassieke stijl hielp vormgeven, laat Stravinsky horen hoe je diezelfde traditie ruim een eeuw later kunt omarmen zonder te kopiëren. Luister naar Pulcinella, de suite die Stravinsky in 1947 van dat ballet maakte, door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

Applaus voor de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko met deze Pulcinella suite van Stravinsky. Ja, bij Haydn had ik het net al over die helderheid, elegantie, humor en een schijnbaar moeiteloze inventiviteit. Nou, dat geldt ook zeker voor Stravinsky. Hoe springlevend dit klonk in de handen van deze muzici. Geweldig. Muziek die terugkijkt naar de 18e eeuw. Muziek geschreven voor een ballet op een Commedia dell'arte verhaal. Met een choreografie van Leonid Massine en kostuums en decors van Paolo Picasso. Allemaal op instigatie van Sergei Diaghilev en zijn Ballet Russe. En de muziek dus van Stravinsky. Ja, ook Tchaikovsky die keek terug naar de 18e eeuw, maar wel op een heel andere manier. Voor hem was Mozart juist het grote voorbeeld. Hij noemde hem zelfs de Christus van de muziek. En de variaties op een rococo-thema zijn dan ook geen poging om echte rococo-muziek te schrijven. Ze zijn eerder een soort romantisch eerbetoon aan de elegantie en lichtheid die hij met Mozart associeerde. Het stuk heeft trouwens wel een opmerkelijke geschiedenis. Tchaikovsky die schreef het voor de Duitse cellist Wilhelm Fitzenhagen. En die besloot tijdens de repetities eigenhandig in de partituur te gaan sleutelen. Hij veranderde de volgorde van de variaties, schrapte er een, paste nog meer dingen aan. En Tchaikovsky die liet het allemaal gebeuren. En zo is dit uiteindelijk gewoon de standaardversie geworden van die beroemde rococo-variaties van Tchaikovsky. En bij dit concert was Gauthier Capuçon de solist. Een cellist met een warme, zangerige toon die heel goed past bij deze muziek. Want hoe virtuoos die variaties soms ook zijn, uiteindelijk draait het niet om technische bravoure. Maar Tchaikovsky die laat de cello vooral zingen in deze rococo-variaties. Gauthier Capuçon samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ook wel een heerlijke uitvoering van deze rococo-variaties van Tchaikovsky door Gauthier Capuçon, cellist, samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko. Een stuk dat Tchaikovsky schreef in december van 1876. En op 29 december, dus terwijl Tchaikovsky dat stuk aan het schrijven was, werd dat jaar in Catalonië Pablo Casals geboren. Dat was de link die Capuçon benoemde voor hij de toegift ging spelen. El Cant dels Ocells, het lied van de vogels van Casals. Een stuk waar die beroemde cellist stevast zijn concerten mee afsloot. Als een soort gebed voor de vrede. En dat vertelde Gauthier Capuçon er tijdens het concert ook bij. Dat deze toegift daarmee bedoeld was als muziek voor de vrede. Het lied van de vogels van Casals. Door Gauthier Capuçon en de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

Ja, je kon in deze stilte in Schloss Esterhazy in Eisenstadt een speld horen vallen. En daarna toch het applaus voor Gauthier Capuçon, de cellist, samen met de Berliner Philharmoniker, onder leiding van Kirill Petrenko, in dit lied van de vogels van Pablo Casals. En na de pauze kwamen de Berliner Philharmoniker terug, onder leiding van hun chef-dirigent, met Beethovens tweede symfonie. Beethoven die bouwt daarin nog voort op de wereld van Haydn, maar hij neemt er tegelijk ook afscheid van. De klassieke vormen die zijn duidelijk aanwezig, maar binnen die vertrouwde kaders gebeurt van alles wat rond 1802 toch als verrassend nieuw moet hebben geklonken. En dat is des te opmerkelijker als je bedenkt in welke periode dit stuk ontstond. Want Beethoven begon toen namelijk te beseffen dat zijn gehoor onherstelbaar achteruit ging. En in diezelfde tijd schreef hij bijvoorbeeld dat beroemde Heiligenstädter Testament, waarin hij openhartig vertelt over zijn wanhoop en zijn angst voor de toekomst. Maar daar is in deze symfonie nauwelijks iets van te horen. Integendeel, die tweede symfonie die bruist van de energie, van humor en levenslust, alsof Beethoven met zijn muziek weigert zich neer te leggen bij zijn lot. Nou ja, dat is allemaal mooi hinein interpreteren. Maar toch daarmee ook wel een passend slot van dit Europa-concert. In deze tweede symfonie van Beethoven hoor je een componist die de deur naar een nieuwe muzikale wereld wagenwijd openzet. Beethovens tweede symfonie dus door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Kirill Petrenko.

0: De tweede symfonie van Ludwig van Beethoven. Een spetterende, spontane uitvoering. Uitvoering met lef. Lef en controle van de Berliner Philharmoniker. Onder leiding van hun chef-dirigent Kirill Petrenko. Muziek die voortbouwde op de 18e eeuwse fundering van Haydn. En ook de weg plaveide voor de 19e eeuw. Het was een concert van 1 mei dit jaar. Het jaarlijkse Europa-concert van de Berliner Philharmoniker. Altijd op een plek die van belang is geweest voor de Europese muziekgeschiedenis. En dit jaar was dat concert op Schloss Esterhazy in Eisenstadt. En op onze website npoklassiek.nl/zomeravondconcert is dit hele concert nog eens terug te luisteren.
1: Het Zomeravondconcert. Met Pieter van Nes op NPO Klassiek.
0: Het is nu bijna 21:50... En dan laat ik graag nog een ander mooi concert horen. Een concert van het van origine Nederlandse Amatis Trio. Trio dat tegenwoordig in Salzburg gevestigd is. Een concert dat het trio gaf samen met klarinetist Iep Hausman. Ja, en Lea Hausman, dat is dan weer de violiste van het Amatis Trio. Ik vermoed een familiaire band, maar bevestiging daarvan heb ik nog niet gekregen. Maakt ook verder niet uit. Wel noem ik nog even de andere muzici uit het trio. Cellist Samuel Shepard en pianist Menji Haan. Concert dat op 25 juni dit jaar is opgenomen in de Kaiserzaal van het barokklooster Sankt Mang in het Duitse Füssen. Zuid-Duitsland, praktisch tegen Oostenrijk aan. Een concert dat de muzici in wisselende bezettingen speelden. Om te beginnen, en dat is toch wel een mooi bruggetje dan weer met het slot van het vorige concert, Beethoven. Het Gassenhauer Trio. Voor klarinet, cello en piano. Een stuk uit Beethovens vroege Weense jaren. En de klarinet is dan toch wel opvallend daarin. Juist omdat het op dat moment nog niet zo heel lang als een voorwaardig solo-instrument werd gezien. En die bijnaam, Gassenhauer, niet van Beethoven, maar die kreeg het later. Die kreeg het trio door het slotdeel. Dat was een reeks variaties op een melodie die destijds razend populair was. Een melodie uit een opera, L'amor marinaro, van Joseph Weigel. En dat liedje was zo bekend dat je het naar verluid overal op straat kon horen. En vandaar die bijnaam, een Gassenhauer, letterlijk een straatdeuntje. Je zou kunnen zeggen de pophit van Wenen rond 1800. Dit is het klarinettrio, opus 11, van Ludwig van Beethoven. Iep Hausman, klarinet, Samuel Shepard, cello, Menji Haan, piano.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het trio voor klarinet, viool, piano van Ludwig van Beethoven met dat energieke eerste deel, dat mooie lyrische middendeel. En als slotdeel een variatiereeks op een thema dat destijds in Wenen op elke hoek van de straat wel gefloten werd. Een straatdeuntje, een Gassenhauer, vandaar de bijnaam van dit trio. Gespeeld hier door Iep Hausman, klarinet, en twee leden van het Amatis trio, Samuel Shepard, cello, en Menji Haan, piano. En op het programma bij dit concert dat op 25 juni gegeven werd, stond ook muziek van Francis Poulenc. Poulenc die schreef zijn Invitation au Château in 1947 als toneelmuziek bij een komedie van Jean Anouilh. En uit die partituur stelde hij later deze korte suite samen voor viool, klarinet en piano. Het zijn 5 miniaturen van nog geen 7 minuten samen. En Poulenc had een bijzonder talent om met heel weinig noten een sfeer op te roepen. Een elegante wals, een speelse tango, een vleugje melancholie. Alles lijkt moeiteloos voorbij te komen zonder dat het ooit zwaar wordt. En dat past ook goed bij Poulenc zelf. Zijn muziek die beweegt zich eigenlijk altijd tussen ernst en lichtheid. Achter die ogenschijnlijke zorgeloze oppervlakte schuilt toch wel degelijk een gelaagde emotie. En juist daarom blijven deze miniaturen volgens mij zo lang hangen. Ze zijn klein van formaat, maar rijk aan karakter. De suite L'Invitation au Château van Poulenc door Iep Hausman, klarinet, Lea Hausman, viool en Mengji Haan, piano.

De vijf miniaturen, soms echt mini-miniaturen, die samen deze suite L'Invitation au Château vormen van Francis Poulenc door Yip Houseman klarinet, Lea Houseman viool en Menji Han piano. Ja, dit is ook leuk hoor. Je hoort het niet zo vaak. De sonatine voor klarinet en piano van de Britse componist Joseph Horowitz. Joseph Horowitz werd geboren in Wenen in 1926, maar vluchtte met zijn familie in 1938 naar Engeland. Bracht het grootste deel van zijn leven daardoor, totdat hij niet zo heel lang geleden, in 2022, overleed. Zijn muziek is toegankelijk, melodieus, veel gevoel voor ritme, zitten vaak ook jazz-elementen in. En misschien dat hij daar ook wat minder bekend is dan sommige tijdgenoten die wat vooruitstrevender waren. Maar ik kan uit ervaring zeggen dat dit onder klarinetisten toch al jarenlang een heel geliefd repertoirestuk is. Niet moeilijk te begrijpen, want die sonatine die vraagt virtuositeit, maar nooit om het effect alleen. In het eerste deel dat je hoort klinkt de klarinet soepel, bijna sprekend. Het middendeel is warm en lyrisch en in dat bruisende slotdeel mag de solist nog één keer alle technische mogelijkheden van het instrument laten horen. En na de twee ensemblewerken is dit een mooi moment om Yip Houseman, de klarinetist, even helemaal centraal te stellen. Yip Houseman die hier dit concert gaf samen met het Amatis trio. En van dat trio hoor je hier de pianist Menji Han in de sonatine van Joseph Horowitz.

enthousiaste reacties op Iep Housman, de clarinetist, en Menji Haan, pianist, in deze sonatine van Joseph Horowitz. Live gespeeld op 25 juni in het barokklooster Sankt Mang in het Duitse Füssen. En dat tot besluit van dit zomeravondconcert. Morgen in het zomeravondconcert, The First Night of the Proms. Opening van het Promsseizoen in Londen, live vanuit de Royal Albert Hall. En op het podium dan onder andere het BBC Symphony Orchestra, onder leiding van dirigent Dalia Staszewska. Die hoor je hier nu ook, in deze opname, samen met violiste Francesca Dergo, in het openingsdeel van het vioolconcert van Brahms. En dat klinkt tot 10:30. Dan is het weer tijd voor Passaggio Late Night. Vanavond met de fijne collega Karel den Hertog. Veel plezier daarbij. En heb nog een hele fijne avond. Dag.

0: Passaggio Late Night. Met Karel den Hertog.
1: Vandaag was de laatste schooldag van mijn jongens. Dus ja, wij hebben ook eindelijk vakantie. En dat die laatste schooldag was omgeven met een ritueel voor mijn jongste. Die sluit namelijk zijn 2,5 jaar in de kleuterklas af. En op deze school, fijne school, wordt dat gedaan met het overvaren. De afgelopen weken waren ze druk bezig met een bootje. Met dank aan opa die nog een aardig blokje hout in de schuur had liggen. En ze hebben het bootje geschuurd. Ze hebben er spijkertjes in geslagen. Het heeft een zeil gekregen, een mast. En vandaag was het dan zover. Ze zouden overvaren. De juffen van alle kleuterklassen die zongen ieder kind toe. Hetzelfde liedje, 24 keer. Maar even keer weer met evenveel liefde en overgave. En tijdens het liedje stak het kind met zijn bootje een drooggevallen greppeltje over. En aan de overkant werd hij liefdevol opgevangen door de nieuwe juffen van groep 3. In het liedje kwam ook de zin voor: er kan heus nog wel om het hoekje gekeken worden en dan zwaaien we even. Ja, mooi einde, mooie markering, een mooi ritueel. Een mooi eind van de kleutertijd. En mooi ook om al die kinderen te zien. De een stak vol bravoure rennend met zijn bootje over. De ander schuchter met voorzichtige stapjes. En het is ook een ritueel voor de ouders. Want er werd menig traantje weggepinkt. End of an era.

En daar ging mijn kleine kleuter af met zijn bootje naar de overkant. Ja, ik vond het ook mooi. Het was ontroerend. Geen kleuter meer. Straks zit hij in groep 3. Leert hij lezen en schrijven. Jongen, de tijd vliegt. De tijd ging ook snel in dit vrolijke Allegretto Scherzando van Johan Svensson uit zijn eerste symfonie. Door het Oslo Philharmonisch Orkest onder leiding van, natuurlijk, Maris Janssons. Heel anders qua sfeer is dit Alexandre Tarot met muziek van François Couperin Legrand.

Les ombres errantes. Dolende schimmen of dwalende schaduwen. Mooi. Alexandre Tarot. Deze muziek van François Couperin. Dan vind ik de toevoeging ook altijd zo leuk. Le Grand. Tijd voor iets anders.

0: De Vrijplaat.
1: Ja, en ik ben op reis in mijn cd-kast, maar ook door Europa. Een beetje in de voetsporen van de Roma en Sinti. Het, ja, zigeunervolk. Zigeuner mag je niet meer zeggen. Daarom zeg ik vaak Roma en Sinti. Maar goed, die schijnen oorspronkelijk uit India Rajasthan te komen. Zijn westwaarts getrokken en hebben zich in heel Europa verspreid. Gisteren waren we in Griekenland. Nu steken we even de grens over en ik ga naar Servië, want daar is ieder jaar een groot festival. Romani Brass Bands Festival. Dus kopergeweld. Allemaal brass bands uit heel Europa komen dan naar Guča in Servië. En dat is echt een knalfeest. Veel bezoekers. Het leeft. Er zijn die bands die trekken over de straat, straatparades. En uiteindelijk strijden ze allemaal om een gouden trompet, de trofee. Maar vooral om eeuwige roem. En sommige van die bands die breken dan ook Europees of misschien zelfs wereldwijd door. Ik heb al een keer eerder hier Fanfare Ciocarlia laten horen uit Roemenië. Maar nu een band uit Servië zelf. Boban Marković, de trompetist. Maar hij heeft om zich heen een heel peloton aan stoere koperblazers verzameld. Ik heb een beetje een rustig nummer uitgezocht. Meestal gaat het in rap tempo en zoveel mogelijk noten per minuut. Maar dit is beter passend bij tijdstip bijna 11:15. Dit is Boban Marković.

Boban Marković Orkestar met natuurlijk Boban Marković zelf. Maar ja, zoals het gaat in de traditie, die wordt van vader op zoon doorgegeven. En de 15-jarige Marko deed ook mee op dit album. Het album heet dan ook Boban i Marko. Het stokje, de trompet, de gouden trompet, wordt doorgegeven. Mooi, zo'n traditie. Ik las ook wel over hoe sommige blazers worden opgeleid. Wat voor een blazer handig is, is circular breathing. Dus dat je een noot eindeloos lang kan laten doorgaan. Dan moet je op een gegeven moment je wangen vullen met lucht. Dan pers je die lucht met je wangen erdoor. En ondertussen haal je adem door je neus. En om dat goed te leren, werd die kleine Marko als kind in een bak met zeep geduwd. Zodat hij circular breathing, dus dan moest hij met zijn neus boven het water ademhalen en dan belletjes blazen in het zeepsop. Ja, het wordt wel een hele goeie trompetist, maar hier doen we het geloof ik een beetje anders. Dit is Debussy, zijn dansen voor harp en strijkorkest met Vera Banings bij het Concertgebouworkest.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Debussy componeerde zijn Dans Sacré et Profane voor een chromatische harp. Dat was een harp waarin de snaren kruislings waren gespannen. Was ontworpen door Pleyel, de pianomaker. Waardoor je alle noten eigenlijk onder je vingers had. De gebruikelijke harp is de pedaalharp. Die heeft rechte snaren en je kan dan wel moduleren. En dan moet je dus een van die pedalen indrukken. En dat maakt dit stuk zo ontzettend virtuoos. Het is geschreven voor die chromatische harp, maar het wordt bijna altijd gespeeld op de pedaalharp. Dus dan is de harpist altijd ontzettend druk met het voetenwerk om op tijd altijd de pedalen, zodat je alle chromatiek, alle kleine halve afstanden goed naar voren kan brengen. Nou, dat werd virtuoos gedaan door Vera Badings bij het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink. Prachtig stuk. Wat gaan we doen? We gaan een brief lezen. Wolfgang's woorden. We zijn bezig aan een mooie serie brieven. We gaan al naar de laatste jaren van het leven van Mozart. We laten Mozart zelf aan het woord. Althans, Owen Schumacher, de cabaretier en acteur, die kruipt in de huid van Mozart en leest zijn brieven voor. We zijn in het voorjaar van 1786. En in Wenen gaat Le Nozze di Figaro in première. Het stuk is een groot succes. Toch wordt Le Nozze uiteindelijk maar 9 keer in Wenen opgevoerd. Dat is weinig voor een opera in die tijd. Het echte succes komt in Praag, waar de opera op uitnodiging van muziekliefhebbers op de planken komt. Mozart en zijn vrouw

0: Constanze zijn ook naar Praag gereisd om het spektakel mee te maken. En vanuit Praag schrijft de 30-jarige Mozart aan zijn vriend Gottfried van Jacquin.
1: Wolfgangs woorden. Het leven van Mozart in brieven.
2: Praag, 15 januari 1787. Beste vriend, eindelijk heb ik dan even tijd om u te schrijven. Het is hier ook zo druk. Iedere dag zijn er concerten en bals. Gisteravond was er nog een bij Graaf Kanaal. Dat zou iets voor u geweest zijn. Alle Praagse schoonheden waren aanwezig. U had ze vast allemaal nagehuppeld. Ik danste en flirte niet. Daar was ik te moe voor en het past niet bij mijn verlegen aard. Maar ik zag met genoegen hoe al die mensen rondhopsten op muziek van mijn Figaro. Gearrangeerd in allerlei soorten Duitse dansen. Want er wordt hier over niets anders gesproken dan over Figaro. Niets anders gespeeld, geblazen, gezongen en gefloten dan Figaro. Geen andere opera bezocht dan Figaro. Altijd maar Figaro. Is dat geen grote eer voor mij? Voor eeuwig de uwe, Mozart.

0: Een doorslaand succes in Praag. Le Nozze di Figaro. Iedereen zoot, vlong, floot, zong, speelde, blaasde melodietjes uit Le Nozze, uit Figaro. En Mozart laafde zich aan het succes. Grappig vind ik ook het zinnetje over dat hij niet danst en flirt, omdat het niet bij zijn verlegen aard past. Nou, wij weten wel beter. We hoorden hier Brin ter Vol als Figaro, de basbariton, samen met English Baroque Soloist onder leiding van John Elliot Gardiner. En wil je geen brief missen of wil je oude brieven nog eens terugluisteren? Dat kan via NPO Klassiek of NPO Luister.
1: Passaggio Late Night met Karel den Hertog op NPO Klassiek.

Andante Cantabile uit het eerste strijkkwartet, maar hier een arrangement voor cello en orkest met Pieter Wispelwijn. Die speelde het prachtig. Ja, we gaan naar een groots werk van Schubert, zijn fantasie voor piano vierhandig. Twee pianisten aan één klavier. Dat heeft altijd een bepaalde intimiteit. En misschien schreef Schubert dit wel in gedachten, samen aan het klavier te zitten met zijn leerling Caroline Esterházy. Een vrouw van adel, dus mocht Schubert verliefd zijn geweest en die speculaties, die zijn er, dan was het een onmogelijke liefde. Onbeantwoord, maar vooral ook niet mogelijk vanwege het standsverschil. Maar Schubert droeg dit stuk wel aan haar op. Mooi idee, liefdevol, naast elkaar, vier handen die over elkaar heen parelen. En dan dit geweldige stuk. Ik zou gelijk verliefd worden als iemand dit voor mij schreef. Hier hoorden we Radu Lupu en Murray Pereira in de grote fantasie, bijna 20 minuten genieten van Franz Schubert.

Murray Pariah en Radu Lupu gezamenlijk aan het klavier in deze monumentale fantasie voor piano vierhandig van Franz Schubert. Ja, ik heb een gedicht meegenomen over een vallende ster. Het gedicht uit 1920, toen je in Nederland de Melkweg nog kon zien. Nog geen lichtvervuiling. Een gedicht van Pierre Kemp. En hij steekt een beetje met... Hij steekt de draak met filosofen, denkers, de wijzen die, als ze naar de oneindige hemel kijken, daar hun eigen gedachten over hebben. En Pierre Kemp als dichter heeft daar een heel ander beeld bij. Vallende ster. De straten van den hemel zijn met sterren geplaveid en al zijn huizen zijn gesloten en donker. Alle gerucht is verstomd en elke beweging verstold in haar laatste gebaar. Over de eeuwigheid van de diepte welft de eeuwigheid van de hoogte. En de denkers van de eeuwigheid van de diepte peinzen of de eeuwigheid van de hoogte de eeuwigheid van de diepte is. En de wijze van de eeuwigheid van de hoogte of de eeuwigheid van de diepte niet de eeuwigheid van de hoogte is. Wat is de vloer en wat is het dak en wie is de dichter die zich daarover bekommert? Ik wandel in de stilte van de nacht en over een sterrengeplaveide hemel schiet een schielijk licht. Is er een gouden pan van het dak of een gouden tegel uit den vloer losgeraakt? Wat deert het mij? Ik heb alleen heel even een lichtzinnig meisje met een schitterend gezichtje en een dun gouden kleedje lokkend over de nachtstraat zien dwalen.

Dit is muziek van een vrouwelijke troubadour. De enige muziek met tekst en muziek die is overgeleverd. Beatrice de Dia. Ze leefde in de 12e eeuw. Hier werd het uitgevoerd in een arrangement voor vibrafoon, darbuka, draailier en saxofoon en cello. Ja, mooi hoe dat eeuwen overleefden in het nu weer fris klinkt. En wel leuk, Willianne die appt dat het gedicht van Pierre Kemp, wat ik net las, dat het haar deed denken aan een schilderij van Chagall. Nou, nu ze het zegt, denk ik, ja, inderdaad, ja, dat is ook een beetje vervreemdend, grappig. Altijd mooie blauwe kleuren, hemelse sferen. Ik zie het wel voor me, ja. Leuk gedicht uit 1920 alweer. We gaan alweer richting de klok van 12. En ik heb nog een mooi stuk mee van Petteris Vasks. Dat vind ik altijd een interessante componist. En komende zomer in augustus in het Stiftfestival is hij artist in residence. Daniel Rowland, de artistiek leider van het Stiftfestival, is al lang een warm pleitbezorger van het werk van Petteris Vasks. Dus hij komt naar Nederland, worden meerdere werken van hem uitgevoerd. En hier hoor je Daniel met zijn vrouw Maja Bogdanovic in een stuk voor viool en cello, Castillo Interior. En ook leuk, ik las net De Nieuwe Luister, dat is dat blad over klassieke muziek. Staat een heel leuk interview met Maja Bogdanovic. Geweldige celliste, ook te horen in het Stiftfestival. Dus alvast een tip, het is een superfestival. Mooie locaties, fantastische programmering, heerlijke muzici. Ik ben groot fan. Ik ga kijken of ik een concertje mee kan pikken. Het liefst met muziek van Vasks.

Castillo Interior van Petteris Vasks, de Letse componist. Hij leeft nog, hij wordt 80 en hij zal te gast zijn, composer, artist in residence bij het Stift Festival. Ja, en ik kondig dat wel heel vrolijk aan, maar veel concerten zijn al uitverkocht. Dus mocht je er nog naartoe willen, schroom niet, boek snel die laatste kaarten, want anders vis je achter het net. En het mooie aan de muziek van Vasks vind ik, het heeft wel wat weg van zijn baldgenoot Arvo Pärt. Maar Vasks is vaak ook wat ontregelender. Er zit altijd een passage in waarin hij even het helemaal aan de andere kant zoekt, naast alle meditatieve klanken. En ik vind dat altijd wel goed werken. Mooie componist Petteris Vasks. We gaan naar het einde. We gaan richting 12 uur. Ik wens jullie een hele goede nacht. Zoete dromen. En dit is Goedenacht, mijn lieveling. Een van de volksliederen van Antonín Dvořák. Maar dan in arrangement voor trompet. En morgen zit hier Pieter. Pieter van Nes, mijn dierbare collega. Nogmaals, fijne nacht. Dag.

0: NPO Klassiek.
1: Een avond om nooit te vergeten. Een gigantisch succes. De pers was laaiend enthousiast over het operadebuut van de 30-jarige dirigent Klaus Mäkelä. Je hoort het zaterdag in het zomeravondconcert. Klaus Mäkelä leidt solisten, koor en het Orchestre de Paris in de intense opera Die Frau ohne Schatten van Richard Strauss. Luister mee, zaterdag vanaf 7 uur het operadebuut van dirigent Klaus Mäkelä in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
5: Muziekzomer Gelderland.
6: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Maar de rest van het dorp wil het er niet over hebben. In een bizarre zoektocht van 3 jaar ontdekte ik waarom. Ontdek de podcast Zwijgen aan Zee in de gratis NPO Luister-app.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 17 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract liep nog een jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.